0: Omroep Venlo.
1: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: og Mo Fenlow.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: classics, hits, and songs from the region.
1: De klassiekers van toen, de hits van nu.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Boekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achtsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhete powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Rob Fenlo.
1: Also on DAB+. Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.

0: altijd heel voor dich.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

Umroep Venlo.

De regen slijt op de stroten neer. En de wereld die draait niet meer. Ik wikkel een deken om de heen. Stil in hecht mijn leven. Stil in hecht. Als elke ster en de maan verdwijnt. En tronen onzichtbaar zien.

als spin, van mijn gouden vuld als spin. Ik loop voor dich elke avond langs.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.

0: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. De gedetineerden werden verdacht van illegale mijnbouw. Het weer. In de ochtend kan vooral in het noorden een bui vallen. Verder geregeld zon en 17 tot 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Daar moest het Drechttunnel tijdelijk gesloten worden door een te hoog voertuig. Tussen de Moerdijkbrug en Alfred Dordrecht Centrum tref je 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: niet heel vullig.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: Venlo.
1: LOS News.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
3: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
2: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
4: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
2: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer te maken met de nasleep van de afsluiting van de Drechttunnel op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht rijdt het langzaam 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen ribbewezen. Nu ook voor de taxipas.
7: Hovens Colin verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Dus ook met de vaste lovend, pak ze slimmer in met Hovens Colin.
8: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten van illegale mijnbouw overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 100, tot 20 graden.
0: Het verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: is Omroep Venlo.
1: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
5: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
4: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
6: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
4: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Het verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er files op enkele trajecten. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Markizaat en Berg op Zoom-Zuid is de Berger nu aanwezig. Maar de rechterrijstrook blijft nog dicht. Die doet er 15 minuten langer over. 5 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best. En dan nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Kuik sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
10: Hovens Colin verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Dus ook met de vaste lovend, pak ze slimmer in met Hovens Colin.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Venlo 96.9 FM.
11: Venlo at work.
0: Dit is Omroep Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
0: Het verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment hier en daar files in het zuiden, onder andere op de A4 België richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Berg op Zoom Zuid. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 20 minuten langer over. De meeste vertraging op dit moment, omrijdend verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Door de werkzaamheden op de A73 loopt het verkeer vertraging op tussen Mook en Ottersum. 4 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Classics, hits and songs from the region.
4: De klassiekers van toen. De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen rebewezen. Nu ook voor de taxipas.
2: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
3: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met twee handen die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld dich aan als burgerhulpverlener op je hartslagnu.nl. Zodat het sticht op is als iemand anders het zelf niet meer kan.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
6: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
5: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
7: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
5: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er aan de weg gewerkt op de A73 richting Maasbracht. Daarom veroorzaakt omrijdend verkeer file op de N271 richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
10: Tot ziens in onze winkel.
9: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
11: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
12: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

0: Ah, zo simpel kan het zijn, hè. Easy Lover, Miley Cyrus.
1: Goedemorgen.
2: Vitamine Venlo.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Dit is Vitamine Venlo.
1: Ruud Fleuren.
0: Ja. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe editie van Vitamine Venlo. Het is 7 over 9 op deze vrijdag de 18e september 2026. Over 5 dagen, dan begint de herfst al, mensen. Echt waar, de herfst begint dan al. Echt, oh. Vallende blaadjes. En dan nemen wij definitief afscheid van die zomer. En hopelijk ligt er nog ergens een nazomer in het verschiet. Dat gaan we straks vragen aan ons weerorakel Frank Burm. Ja, de dagen die worden echt elke dag gewoon echt enorm korter. Vanochtend ging de zon op om 7:15 en die gaat vanavond onder om 7:45. Echt, voordat je het weet kun je weer je dynamo op je fietsband drukken. Ja. Goed, vandaag dus vrijdag de 18e september, dag van de Noordzee. Eeuwige strijd tegen het water, maar tegelijkertijd geeft die Noordzee ons ook heel veel economisch gewin. Rotterdamse haven, windenergie en daar staan we vandaag bij stil. En er is ook de internationale Equal Pay Day. Stilstaan bij het feit dat vrouwen meestal vaak toch wel tot 1/5 minder loon verdienen dan mannelijke collega's. En ja, dus blijven diverse organisaties en ook de overheid zich hard maken voor de bestrijding van de loonkloof. En zo hoort dat. Zo hoort dat. Goed, wat gebeurde er in het verleden op deze dag? Nou, op even kijken, 18 september 1851 verscheen de eerste editie van de New York Times. 1947 werd de CIA opgericht en in 1970 overleed Jimi Hendrix in Londen. Jimi Hendrix wordt gezien als een van de meest invloedrijke gitaristen aller tijden. Ja, hij raakte in coma als gevolg van het drinken van wijn en het innemen van slaapmiddelen. Slechte combinatie en hij is slechts 27 jaar oud mogen worden. Blijf iets dichter bij huis in 2014. Ja, toch wel heel fameus nieuws. En dat is mij destijds behoorlijk ontgaan. 2014, Jake Clemens die gaf een huiskamerconcert in Tegelen. Clemens is saxofonist in de Bruce Springsteen E Street Band. Optreden werd geregeld door de Tegelse Ellen van den Assem. Zij greep haar kans toen de muzikant destijds op Facebook aangaf dat hij een aantal huiskamerconcerten wilde geven in Europa. En bij het optreden in Tegelen was destijds plek voor 60 mensen. Ja, en Jake Clemens is het neefje van Clarence Clemens. En hij nam de plaats in van zijn oom in de E Street Band na diens overlijden in 2011. Dus ja. 2014, de frietkraam in Lom ging sluiten. Heel dramatisch. Veel winkels verdwenen daar al eerder, net als de laatste kroeg. Ook geen supermarkt. En met het dichtgaan van de frietkraam bleef wel nog een vers boerderij, 2 kapsalons en een bedden speciaalzaak over. En een sauna, dat hebben ze er ook. Goed, in 2021 verscheen er weer een nieuw beeld van de illustere stadfiguur Pinda Willem op de hoek van de Jodenstraat. Pinda Willem was de eerste Chinees in Venlo en woonde hier van 1937 tot 1963. Ja, zijn Venlose naam, ondanks dat hij Chinees was, dankte hij aan de pindarepen die hij verkocht vanuit zijn verkoopbak, waarmee hij langs Venlose cafés en bij VVV langs ging. Er stond ruim 40 jaar een beeld van Pinda Willem in de Jodenstraat, maar in 2016 werd het bronzen beeld van zijn sokkel gestolen. En het nieuwe kunstwerk dat onthuld werd in 2021, dat is gemaakt door kunstenaar Hans Reinders. Dus dat is dan weer heel fijn natuurlijk. Goed, het is al ruim over 9 en de meeste mensen hebben een bedje al verlaten. Dus voor de laatste die er nog in liggen, hop!

blijft een fantastisch icoon. Met dus Jay Clemens in de E Street Band, Bruce Springsteen. I'm waiting on a sunny day. Goedemorgen, dit is Vitamine Venno bij Omroep Venno Radio. A73, mocht je dit weekend onderweg zijn. A73 is dit weekend afgesloten voor verkeer van Venlo richting Nijmegen. Tussen knooppunt Zaderheike en de aansluiting Vierlingsbeek gaat de snelweg dicht. De afsluiting begint vanavond om 9 uur. Duurt tot maandag 5 uur. Verkeer van Venlo richting Nijmegen wordt omgeleid via de A67, de A2 en de A50. 40 minuten extra reistijd. Jeetje mina, 40 minuten! De afsluiting heeft te maken met werkzaamheden. Rijkswaterstaat vervangt het bestaande asfalt en vernieuwt de wegmarkeringen. En ook hier in Venlo wegafsluiting. De Genrijdelweg in het Ven wordt vanaf aanstaande maandag 2 weken lang afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers die kunnen er wel door. De gemeente onderzoekt met de proef wat de afsluiting betekent voor de verkeersveiligheid en de verkeersdrukte. En na de proef wordt bekeken of de weg mogelijk permanent wordt afgesloten voor auto's. Dus over 2 weken wordt dat geëvalueerd en u verder geïnformeerd. Dit is Chris Kapp, Liar Liar.

0: Buscap. En Vitamine Venno en Liar Liar.
1: Weerman. Frank Burgum.
0: Ah. Ja, we. Het weer. Naar ons weerorakel, Frank Burgum. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Wat hebben wij elkaar al lang niet meer gesproken, zeg?
2: Oh, dat lijkt wel 80 jaar.
0: 80-jarige oorlog, hè? goeie zomer gehad.
2: Oh, ja, wat een topzomer hebben wij gehad. Ik bedoel, ik zag net nog een stukje op televisie daarover dat in delen van Nederland in één dag 50 mm neerslag is gevallen. Met name in het noordwesten, in een gebied ergens tussen Amsterdam en Utrecht. Heb ik begrepen. En daar staan de landerijen staan blank. Maar als je daar dan even nog een stukje gaat graven, dan betekent dat de ondergrond nog helemaal droog is daar. Of tenminste, daar zijn ze op een droge ondergrond gestuurd, zo moet ik dat zeggen. En dat wil zeggen dat al die neerslag nog niet helemaal doordringt tot het grondwater. En dat is natuurlijk wel belangrijk. En daar is de laatste tijd wel een beetje aan gewerkt, met name in het Noordwestlandland. Maar hier valt het redelijk mee. We hebben hier 41 mm nou in september. Dat is een behoorlijke slok water. Als je dat doet verdubbelen, we zijn op de helft van de maand, zeg maar iets eroverheen, dan zou je op 82 mm uitkomen. Dat gaan we waarschijnlijk niet halen. Want die wisselvalligheid die laten we nou een beetje achter ons. En ja, voor het oppervlak is dat helemaal prima. Ik zie hier alleen maar groene weilanden en groene akkers. Met een tussengewas erop en het ziet allemaal groen. Dat is, op zich is dat fantastisch geweest met die neerslag. Maar dit weekend, vandaag en morgen moet ik zeggen, hebben we eigenlijk weinig te duchten van het hemelwater. Want er komt misschien af en toe een priegelbuitje, dat zou kunnen. Maar ik denk dat over het algemeen de zon de hoofdrol speelt. Zowel op de vrijdag als de zaterdag. Al zal de zaterdag waarschijnlijk, zoals het er nu naar uitziet, iets minder zonnig zijn. Maar in ieder geval vrijdag en zaterdag over het algemeen vrij droog. Temperaturen 19 en morgen 21 graden. Dus morgen doen we er 2 graadjes bij ten opzichte van vandaag. En een afwisseling van wolkenvelden en zon, zoals gezegd. Waarbij vandaag de zon de beste papier heeft en morgen iets minder. Nou, wanneer komt die neerslag dan? Daar ligt een kern van lage druk boven of ten zuiden van IJsland. En dat systeem vuurt fronten op ons af. En we krijgen in de eerste instantie te maken met een warmtefront. Daar krijgen we wat meer bewolking van, maar er zal niet heel veel neerslag uitvallen. Dat is dus morgen. Maar als het koufront passeert, en dat is in de nacht van zaterdag op zondag, dan komt er dus wel serieuze neerslag aan, zoals het er nu naar uitziet. En daar hebben wij op zondagmorgen ook nog een hele tijd mee te maken met dat front wat een beetje blijft hangen hier en dan naar Duitsland wegtrekt. Dus ik denk, ja, de nacht van zaterdag op zondag, daar hebben we dan weinig last van. De meeste mensen liggen te slapen. En dan op zondagochtend, als je opstaat, zal het druilerig zijn. Dus dat is wel heel jammer voor een zondag. Want ja, ik ben zo gewend geraakt hier aan de deur open achter en dan in het zonnetje gaan zitten, lekker een kop koffie drinken.
0: Ja, lekker met de duster aan naar buiten, hè? Die cappuccino pakken.
2: Ja, heerlijk, man.
0: Ja,
2: heerlijk.
0: Ja, met je Mickey Mouse pantoffels.
2: Ja.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
2: Ja, nee, het zijn anderen, maar ja. Ik zal niet in detail treden, want het zijn wel die simpele pantoffels. Nou ja. Goed. En Ruud, ja. We hebben een zomer gehad die ze weer gaan niet kennen. Het was een ongelofelijke zomer. Ja. Zoveel warmte is er geproduceerd, zoveel zonuren. Ja. Zoveel capaciteit hadden mijn zonnepanelen niet eens. Die hebben overuren moeten maken. En, ja, dat laten we een beetje achter ons. Maar er is goed nieuws. Want als dat front nou op zondag ons land verlaat, dan wordt het vanuit het westen knap top. En dan is het zondag een graad of 20. En dan zie je dat er volgende week een ontwikkeling plaatsvindt. Het hoge drukgebied der Azoren. Dat legt een loper uit. En nou is nog even de vraag waar de kern van het systeem terechtkomt. Komt die ten westen van ons terecht, zoals de Amerikanen dat gisteren berekenden? Dan zitten wij meer met een noord-noordoostelijke luchtstroming en dan wordt het volgende week niet zo warm. Maar het zou kunnen dat dat systeem wat meer over ons gebied komt en dat we aan de zuidkant van die as terechtkomen met een oostenwind en later een zuidoostenwind. En dan zou de temperatuur volgende week nog wel eens op kunnen lopen naar zo'n 24 graden. Dus dan hebben we weer een vlug nazomer. En zoals het er nou naar uitziet, zal het de hele volgende week zo'n beetje droog blijven. Ja. En dat is natuurlijk toch wel, toch wel een teken dat, dat de natuur weer in is voor een leuk nazomers toetje.
0: Ja, dat zou wel heel fijn zijn, Frank.
2: Maar goed, heerlijk,
0: dat
2: lekker.
0: Dat gaan we dat
2: ja,
0: gaan we
2: allemaal. Terrasje op.
0: Ja, lekker het terrasje op. Ja, precies. En nog even die fietsknooppunten erbij pakken. Maar dat gaan we volgende week in de loop van de week allemaal ervaren hoe dan die vlag erbij gaat hangen, neem ik aan.
2: Ja. Het enige spelbreken is ook in het weekend met name dat de wind af en toe een hoofdrol speelt. Dat is nu op dit moment zie ik de tak ook al wanneer zwiepen. Maar dat gaat er volgende week gaandeweg enigszins uit. Niet helemaal. Maar een nazomers weekje volgende week. Nou, ik teken ervoor.
0: Ja, ik ook.
3: Dank u wel.
0: Dat zou heel fijn zijn. Nou, Frank, mag ik je weer hartelijk danken voor die wettervoorheerzaken van dit moment. En jou buitengewoon aangename weekend toewensen.
2: Ja, eens gelijk, Sluk.
0: En dan spreken we elkaar ijzerwederdienende volgende week vrijdag weer rond dit tijdstip. Deal?
2: Dat is hartstikke goed, kerel.
0: Hartstikke fijn. Fijn weekend, Frank.
2: Fijn weekend.
0: Doei, doei.
2: Doei, doei.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Er viel deze week 50 centimeter regen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
0: Het verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio Zuid op dit moment omrijdend verkeer op de N271... door de werkzaamheden op de A73 richting Maasbracht. In de richting van Venlo betekent dat langzaam rijdend verkeer tussen Mook en Ottersum. Je doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De beste muzikale vitamineboost. Dit is Vitamine Venlo.
1: Dit...

0: dit is gewoon een band uit Venlo. Ongelooflijk. De Sky Dogs Keep Singing bestaat uit 5 ervaren Venlose muzikanten die in het verleden deel hebben uitgemaakt van verschillende coverbands en muzikale projecten. René van den Heuvel, Bert Hendricks en John van Overdijk, die zingen onder andere. Hebben hun muzikale achtergrond in de Dead Poets. En samen, Sky Dogs Keep Singing. Hartstikke leuke plaat. Klinkt absoluut niet Venlo's, maar is het wel. Heeft hij hier haar muzikale roots. Goed, morgen is het 19 september. En dan is er een heuse buurtgezinnen appelplukdag. Overal hangen de appels aan de boom te shinen. En dat betekent dat die geplukt moeten worden. En hoe fijn is het dan als we het nuttige met het aangename kunnen combineren om daar mensen ook elkaar onder andere te laten ontmoeten. Carlijn Zeeën Slekers van Buurtgezinnen gaat er ons zo meteen meer over vertellen.
1: Dit is Vitamine Venlo met Ruud Fleuren.

0: Kikker, goedemorgen. Goed, John Mayer in Vitamine Venlo en Heartbreak Warfare. Goed, ja, zoals gezegd, de Elster, met name de Elster-appeltjes volgens mij, die hangen aan de boom. Ook andere appels waarschijnlijk, de peren binnenkort ook. Maar dan is het heel erg leuk om samen die appels te gaan plukken. Ja, en dan weer met een mandje vol met appels naar huis. En daarom zie je op veel plekken in Nederland dat er een soort appelplukdag wordt georganiseerd. Nou, organisatie Buurtgezinnen heeft een aantal dingen bij elkaar gezet. Namelijk appelplukken en elkaar ontmoeten en er een fijne ochtend van maken. En daar willen wij meer van weten. Carlijn Slekers, jij werkt bij Buurtgezinnen Nederland. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, dat klopt.
0: Ja, wat is dat voor een organisatie?
1: Het is een organisatie die wordt ingekocht door de gemeentes. En Buurtgezinnen wilden eigenlijk voor zorgen dat de problemen in de gezinnen niet groter worden. En dat doen ze door het gezin te koppelen aan een ander gezin uit de buurt wat graag wil helpen.
0: Ja, en wat voor problemen hebben mensen die aankloppen bij jullie? Wat moet ik dan denken?
1: Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder die het lastig vindt om al die ballen in de lucht te houden. Die een beetje over, ja, dat het allemaal te veel is. Wij zoeken dan een gezin waar bijvoorbeeld de kinderen één keer in de week kunnen gaan spelen. Zodat de kinderen een leuke dag hebben. En de moeder kan eventjes die uurtjes op adem komen.
0: Ja. Is er veel behoefte aan dit soort ondersteuning?
1: Ja, er is veel behoefte. We zitten momenteel in 145 gemeenten in heel Nederland. We zijn echt wel heel erg groeiend. Dat laat ook zien dat de behoefte er is. Gezinnen kunnen zich bij ons aanmelden. Ook met hulp van een huisarts of van scholen of van gezinscoaches. Consultatiebureaus, ja, noem het maar. Er is inderdaad nog heel veel vraag.
0: Ja. Die mensen die hulpvraag hebben, kunnen onder andere zelf bij jullie aankloppen, maar ook inderdaad wat je zegt, via gemeente, via een huisarts of andere organisaties.
1: Ja, via de site Buurtgezinnen kunnen ze zich aanmelden, zowel als vraaggezin. Dus dan heb je een vraag van, kun je mij helpen met? En een steungezin kunnen zich daar ook aanmelden. Dus gezinnen die graag willen steunen, die willen helpen. Ze kunnen dat natuurlijk met hulp doen van een gezinscoach of van een leerkracht, als ze het lastig vinden om dit te doen.
0: Ja, nu organiseren jullie morgen een appelplukdag. Wat doen jullie nog meer behalve dat? We gaan daar eigenlijk op die appels verder in. Maar wat doen jullie nog meer behalve dat?
1: We doen sowieso heel erg veel. En je zit een beetje per gemeente. Elke gemeente heeft een eigen coördinator. En die coördinator die coördineert zeg maar Buurtgezinnen en die gemeente. En die is er eigenlijk een beetje vrij in. Die gaat een beetje kijken wat is er nodig in de gemeente. Qua activiteiten. Ik heb laatst een activiteit georganiseerd voor de steungezinnen zelf. Om de steungezinnen ook een keertje in het zonnetje te zetten. Want ja, die staan toch elke keer klaar voor de ander. En zo organiseer ik ook met rond de kerstperiode altijd een bingo voor de vraaggezinnen. Want ja, soms is de periode na de donkere dagen is een moeilijke tijd. Hmm. Dus dan probeer ik toch eventjes weer iets leuks te brengen voor de gezinnen.
0: Ja, ja. Je noemt het steungezinnen. Is daar veel behoefte aan? Zijn er nog plekken voor mensen die graag een zorgvragen onder de arm willen nemen?
1: Ja, zeker. Ja, want je kunt ook sowieso op de site van Buurtgezinnen per gemeente kun je zien welke vragen er nog openstaan. En sowieso liggen er meestal ook nog wel andere vragen die de coördinator van die gemeente zelf ook nog wel weet. De steungezinnen zijn altijd heel erg welkom.
0: Ja. Die kunnen zich gewoon bij jullie melden. Nou, morgen is het dan zover. De appelplukdag. Volgens mij wordt het redelijk oké weer. Dus ja. Alle reden om lekker naar buiten te gaan. Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, tot nu toe hebben zich 36 gezinnen aangemeld.
0: Kijk.
1: Wij zijn bij fruitbedrijf Van Kleef. Ik moest even nadenken. Van Kleef en Belfeld. We zitten ook door het heel land in 11 verschillende locaties. Maar deze is dan voor ons het dichtst bij. En dat is in Belfeld. De gezinnen komen daar. Wij zijn daar met vier collega's. Staan we daar paraat. Waarvan drie coördinatoren. Waaronder coördinator van Venray is er. Coördinator van Venlo is er. Ikzelf ben coördinator van de gemeente Bezel. Dus ik ben er ook. En onze regiocoördinator van Limburg is er ook. En dan gaan we gewoon heel gezellig met de gezinnen de appeltjes plukken. Ze krijgen een mooie tas van Buurtgezinnen waar de appels in mogen. Die mogen ze ook mee naar huis nemen op het einde van de dag. Maar we hebben ook allemaal lekkers. En we hebben een kraampje waar de kinderen kunnen kleuren. En ja, het is gewoon echt gewoon... Het wordt hopelijk een hele leuke, gezellige dag.
0: Ja.
1: Waar de gezinnen elkaar ook kunnen ontmoeten. En waar gewoon plezier voorop staat.
0: Ja, en die appels zijn eigenlijk bijvangst, letterlijk.
1: Ja, ja.
0: En dat is gewoon een gezellige dag, ochtend, om met elkaar bezig te zijn. En ontspannen te kletsen met elkaar.
1: Ja, het is van 10 tot 12.
0: Ja.
1: En het is inderdaad wat je zegt. Lekker ontspannen. Gewoon kom daar lekker heen. Meld je aan. En er is sowieso nog plek. Dus meld je gerust aan en ja, we maken er gewoon een hele leuke dag van met elkaar.
0: Want het is wel de bedoeling dat mensen zich aanmelden van tevoren.
1: Ja, en dat kan eigenlijk ook heel eenvoudig op de site van Buurtgezinnen Appelplukdag. Dan klik je de gemeente aan waar je graag naartoe wilt of wat het dichtste bij is. En dan vul je even je gegevens in. Ja. En dan weten wij ook dat je komt.
0: Het is een belveld op de Milderbroekweg 2. Dus ja. dat gaat zich helemaal uitwijzen.
1: Nou,
0: iedereen morgen lekker met een mandje appels naar huis. En hopelijk met heel veel goede verhalen. En weer een fijn gevoel het weekend in.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Nou, buurtgezinnen.nl kunnen mensen zich nog aanmelden. Dankjewel, Carlijn. En veel succes morgen.
1: Ja, dankjewel.

Nondescript in Vitamine Venlo for the first time. Meuleveld en Houtblerik is een rep en roer. Zijn drie straten getroffen door een leidingbreuk. De breuk werd vanochtend vroeg gemeld bij WML, waterleidingmaatschappij Limburg. De melding van de waterleidingbreuk kwam kwart voor zeven al. Daar wilden ze gaan douchen in de Meuleveld. Toen zei ze, geen water, niks. De Augustuslaan, de Gorizia-laan en de Cleopatra-laan zijn getroffen. Bewoners hebben daar weinig tot geen water. Straten zijn afgesloten voor het verkeer. Ja, het zijn te Griekse-achtige namen, dus Griekse leidingen. Dus ja, daar kan wel eens aan toe een breuk in de kabel, kink in de kabel ontstaan. Nou goed, in elk geval, monteurs van WML zijn ter plaatse om de lekkage te verhelpen. Ja, het moet rond 4 uur vanmiddag verholpen zijn. Ja, 4 uur, hé. Hoe het lek is ontstaan, dat is nog niet bekend. Waar ook hard wordt gewerkt is bij tuincentrum Leurs. Daar wordt gewerkt aan de kerstshow. Ruim 100 medewerkers bouwen 5 weken lang aan de verschillende kerstdorpen al daar. Dit jaar zijn er nieuwe special effects met onder meer projecties en met AI gemaakte beelden. Ook komt er een meet and greet met de Grinch. De kerstshow wordt jaarlijks bezocht door zo'n ruim 500.000 bezoekers uit een groot aantal landen. Opent vanaf 1 oktober de deuren. En dat duurt tot en met 3 januari dan weer. Ja, dat is gezellig altijd, hè, de kerstshow. Beetje die kerstsfeer weer. Goed. In Achter, daar komt een vispassage waarmee vissen straks veilig vanuit de Linksvochter Beek naar de Maas en terug kunnen zwemmen. Provincie Limburg heeft daarvoor groen licht gegeven. Ook wordt er een gemaal aangelegd om bij hoogwater achter de dijk weg te kunnen pompen. En de werkzaamheden moeten in december beginnen en eind 2027. Dan moet dat klaar zijn.

0: is Omroep Venlo.
1: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
2: Hovens Colenverpakkingen. Voor al OK-verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Dus ook met de vaste lovend, pak ze slimmer in met Hovens Colen.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9 naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast, doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname. Stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten, omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt in de regio vertraging op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel kom je een vrachtauto met pech tegen. Daarom moest de rechterrijstrook dicht en je vertraging is daar 25 minuten. Ook op de A59 is het raak richting Den Bosch tussen Maden en Waspik 5 kilometer met een kwartier vertraging. En door de werkzaamheden op de A73 richting Maasbracht is het filerijden geblazen op de N271 richting Venlo. Het verkeer rijdt om en dat betekent meer verkeer tussen Mook en Ottersum. Je doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk, inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse btw. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkeukenmacher.de.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: Tamina Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: En hebben wij zin in Anita Meijer? Ja.

0: I'm still going strong, hè, Anita Meijer.
1: Goedemorgen.
2: Vitamine Venlo.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Dit is Vitamine Venlo.
1: Ruud Fleuren.
0: Ja, hartelijk welkom. Dat was inderdaad Anita met Why Tell Me Why. Goedemorgen, het is 18 september. Welkom bij uur nummer 2 van Vitamine Venlo. Het is de 18e van de 9e. Vanmiddag is half tot zwaar bewolkt. Wellicht een buitje, maar waarschijnlijk toch wel droog. 19 graden. Morgen ook droog. 21 tot 22 graden. Zondag meer bewolking. Kan het geregeld regenen. En dan wordt het een graadje of 20 zo ongeveer natuurlijk. Ja.

of er is bij de zwembad De Ploens. Zijn er wat vragen over de parkeerplaatsen? Ja, dan moeten er dit jaar nog de parkeerplaatsen worden aangelegd. Binnen 3 weken komen er alvast parkeerplaatsen voor minder validen. Dat heeft wethouder Teddo Peulen toegezegd na vragen van PVV-raadslid Frank Hoks. Mensen met een beperking moeten nu nog parkeren bij het voormalige zwembad De Wisselslag. En ja, tot een kwartier lopen. En de tijdelijke parkeerplaatsen komen aan de 3 december-singel. Ik vraag me trouwens af, het is zwembad De Ploens. Ja, De Maaspoort is ook Maaspoort geworden. De Jokers mag ook niet, is ook Jokers. Dus ja, kwestie van tijd voordat het zwembad Ploens heet gewoon. Alleen maar Ploens. Ja, en over een maandje of 3 ongeveer, dan is het oudjaarsavond. 3,5 maand. Ja, en tijdens die jaarwisseling dan verleent de gemeente Venlo geen ontheffingen om consumentenvuurwerk af te steken. Daarom geldt het landelijke vuurwerkverbod in heel Venlo. De burgemeester heeft dit besloten vanwege de veiligheid. Tijdens de drukke jaarwisseling is het lastig om toezicht te houden op alle voorwaarden voor een ontheffing. En ook vraagt het landelijke vuurwerkverbod al extra inzet van politie en handhavers. Dus ja, weinig vuurwerk. Dan zullen de knallende kurken voor het vuurwerk moeten zorgen. Of de sterrenflikkers natuurlijk, hè. Ook altijd leuk. Nou, het historische Schuren-Moserhuis in Venlo is gered van de sloop. Uit technisch onderzoek van de gemeente blijkt dat het pand bouwkundig herstelbaar is en duurzaam behouden kan blijven. Het pand aan de Sint-Urbanusweg deed in de Tweede Wereldoorlog dienst als Joods onderduikadres. Hoewel er al een sloopvergunning klaar lag, kiest de gemeente na inspectie nu voor herstel. Dat is fijn. Koud het op korte termijn wordt het dak en worden ook de goten aangepakt om verdere vochtschade te voorkomen. En ook wordt het pand dichtgetimmerd tegen vandalen. En dan maar hopen dat er snel inderdaad werk wordt gemaakt van het volledige herstel. Ja. Goed, behalve appelplukken is morgen ook de MA-run. Dan is het zaterdag 19 september. En het is morgen de 38e editie alweer van deze jaarlijkse motorzijspantocht in Venlo. En als het goed is zijn ze al druk op het bouwen op het terrein bij het Maria Auxiliatrix. We gaan zo meteen bellen met de voorzitter al daar. Dat is René Willemsen. Eens even kijken wat er morgen gaat gebeuren. En ook wat de route is die morgen gereden gaat worden. Dat is heel fijn. Als je dan als publieke aan de zijkant kunt staan en allemaal die blije gezichten kunt zien en kunt toejuichen. Dat is minstens de helft van het plezier. Hè? Ja.

Zeutse wint. Neet uit Lottum. Dat was even de bedoeling dat we nu René Willems van de MA Gun aan de lijn zouden krijgen. Maar volgens mij zit hij al lekker op zijn motortje rond de toer. Ik weet het niet waar. Waarschijnlijk hoort hij, de telefoon niet met een helm op zijn hoofd. Dus we gaan ze meteen nog even proberen. Want we willen natuurlijk wel meer weten over de MA-run morgen. Ja, wat morgen ook plaatsvindt is in het kader van de Nacht van het Limburgs Leed de Venlose 100. En na heel veel jaren heeft de Venlose 100 dit jaar een nieuwe nummer 1. Is allemaal helemaal bekend. De plek is voor het eerst voor de Herfsthaande Band. Met Dichtbus Alles. Ze nemen de plaats over van Halm en Gesvas. Van Neder-Lottum. Die staat nu op nummer 2. En opvallend is dat stemmers op verschillende versies van Halt Miggis Vas hebben gestemd. En met de uitvoering van Frans Pollux en het Metropoolorkest staat nummer 6. Goed, de Venlose 100 wordt traditioneel uitgezonden morgen. Dus op de dag van de nacht van het Limburgse leed. Dat is morgen de 19e. De uitzending begint. Daar kun je bij zijn. Vanaf 11 uur wordt die vanaf locatie uitgezonden. Maar de uitzending zelf, dus met nummer 100, begint om 9 uur. En vanaf 11 uur komen we live vanaf het terras van Café de Klep in de binnenstad met live optredens van diverse artiesten. Dus dat is hartstikke gezellig. En dit is Kobe Kaye met Bubbly.

Ed en Collins en A Girl Like You. 11:02. Bij Vitamine Venlo. En soms kom je een plaatje tegen, dan hoor je iets wat je denkt. En de één keer dat je denkt van, oh, wat is dit lekker, wat is dit fijn. Waar word ik hier blij van? En dan ga je een beetje zoeken en een beetje googlen. En dan blijkt dat dat bandje al bijna 10 jaar meegaat. De Beaches. Ik kennen ze echt totaal niet. Hebben dit jaar zelfs op Pinkpop gestaan. Na 10 jaar. Hè. De Canadese zussen, Jordan en Kylie Miller. Samen met 2 jeugdvriendinnen, Leandra Earl en Eliza Anman McDaniel. Brachten in 2017 hun eerste plaat uit. Luisterden naar Late Show en stonden dit jaar dus op Pinkpop. Werden daar de hemel ingeschreven. En ik hoorde dus voor de afgelopen weken ergens gewoon een liedje van. Ik dacht van, oh, wat is het fijn. Nou ja, dan heb je op je telefoon Shazam. En dan blijkt de nummer van de Beaches te zijn, Edge of the Earth.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Er viel deze week 50 centimeter regen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
0: Het verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 25 kilometer file in de regio Zuid. Op de A58 bijvoorbeeld, Eindhoven richting Tilburg. Daar staat een kapotte vrachtauto en er ligt olie op de weg. Tussen Best en Moergestel is de rechterrijstrook daarom dicht. Je doet er 20 minuten langer over. De situatie duurt naar waarschijnlijkheid nog tot 12 uur vanmiddag. Dan de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maren en Waspik doe je er 10 minuten langer over. Het verkeer op de A59 richting knooppunt Zonzeel kan rekening houden met 5 tot 10 minuten vertraging tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Dan nog omrijdend verkeer vanwege de werkzaamheden op de A73. De N271 is dat richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum kun je er 5 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
0: Vitamine Venlo.
4: Dit is

0: Dat is vaak toch een kwestie in het leven van de aanhouder wint. Even check, check. René Willemsen, ben je daar?
1: Ik ben hier, hallo.
0: Hartstikke fijn. Goedemorgen, René. Fijn tussen zich als voorzitter van de MMA nog even titels gevonden. Was ik net motorend hier toevallig, terwijl we dit al een keer of acht gebeld hadden.
1: Ja, we rijden normaal op vrijdag even de route naar om te kijken dat niks onverwachts kan gebeuren. Of een weg afgesloten is of weet ik wat is. Hè? Ja. Dus we zien nu aan het rondrijden met de politie erbij. Dus we moeten nu op plekken komen waar we normaal met de skispan wel mogen komen nu, op den dag.
0: Ja.
1: Alleen vandaag niet. Dus de politie riet mee en dan rijden we toch over de stoep en door Blierik en door Holblierik, waar we normaal niet mogen komen. Hè?
0: Nee, wat voor plekken, wat voor route is het dan precies? Waar moet ik me bij voorstellen waar je normaal niet mag komen dan?
1: Bijvoorbeeld op de Kloerserstraat.
0: Nee, dat ligt lastig, ja.
1: Ja, dat is daar rijden we doorheen en we rijden dadelijk door de stad, even de parade. Maar dan rijden we zeg maar langs de Maaskade, het Brakschuur, waar de Brommel, waar de voetgangers overheen gaan.
0: Ja.
1: Ja, daar rijden we dan ook met de motor even overheen.
0: Dat is leuk, hè?
1: En vandaag hebben we, zeg maar, tussen Tegel en Venlo door het viaductje gereden onder de A73.
0: Ja.
1: En tot de weg naar Egypte is afgestort, hè? Dan zijn ze aan de spoor bezig.
0: Uh-huh.
1: Ja, dus dan rijden we dadelijk, dan rijden we dan onderdoor. Hè? Dan moet je niet eigenlijk overheen komen, hè, voor het fietspad.
0: Nee, normaal niet.
1: Nee.
0: Nee. Ik denk toch dat heel een beetje een jongensdruim, hè? Een beetje koor jongens dan. Lekker overal rieën was normaal niet meer komen, maar dan met de oma-agentelveur erachter.
1: Ja. Heerlijk is dat.
0: Ja, dat is heerlijk. En morgen moet je het nog een keer dunnetjes overdoen.
1: Ja, morgen vroeg beginnen we om 10:30.
0: Ja.
1: En dan rijden we in een lange stoet met 150 zijspanners. En 115 verkeersleiders, dus allemaal motors. Rijden we de tocht, hè.
0: Voor de 38e keer.
1: Ja. Dat klopt.
0: Ja, dat is
1: precies. Ja, corona-tijd is er een keer niet geweest. Ja, er stond een mooi stuk in de krant, hè?
0: Ja, fantastisch. Maar wat een mooi evenement.
1: Ja. Heerlijk is het. Ja. Dat is schitterend.
0: Hey,
1: En volgend jaar 40 jaar, hè? Dan willen we er toch iets speciaals van maken.
0: Ja, zien er al plannen voor?
1: Ja, daar zien we al volop mee bezig.
0: Vertel eens.
1: Ja, ik ga niet alles vertellen. Nee, dat moet een verrassing weer.
0: Tipje van de sluier.
1: Nou, we willen wat extra leuke zangers erbij hebben.
0: Ja.
1: Voor de mensen. En wat straattheater erbij doen. Dus dat kunt van alles weten kijken.
0: Ja. Wat is de route wat je morgen ongeveer gaat rijden? In grote lijnen, dus niet alle stroten te gaan nemen. Maar wat zijn de highlights in die ogen?
1: Door even kijken door... We rijden van Tegelen richting Ruiver, door Ruiver hier midden in het centrum door. Dan rijden we door hier op de markt hoor.
0: Ja.
1: En dan rijden we richting Belfeld, ook door het centrum. Daar is het ook altijd druk. Ja, en dan Blierik in. Holblierik, door Holblierik, Blierik. Dan hebben we de midden. Ja. En dan hebben we de middagpauze. En van de middagpauze gaan we richting Horst, naar Zevenum. Ook door de markt. Maar dan moeten we ook een beetje omrijden, want de markt is afgezet. Hè?
0: Mm.
1: En even kijken. Ja, we komen over de Kloosterstraat pas middags terug. Als we terug rijden richting Venlo. Dan gaan we door de Kloosterstraat, dat is schitterend altijd.
0: Ja,
1: en dan in Venlo de parade.
0: Hey, en dan zien we vaak, wat zijn ze, 150 motorziespannen die gaan rijden?
1: Ja, ja. Ja.
0: En dat zien vaak vaste koppeltjes, hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Die al jaren mee rijden. Mijn dochter zelf rijdt ook al jaren mee.
0: Ja.
1: En het, sinds afgelopen 4 jaar weer een nieuwe motor rijden. En dat, die ziespanners die weer halen, hè? Mensen.
0: Ja, ook, ja. Ja.
1: Er zien niet veel jeugd die ook zies van gaan rijden, dus...
0: Riet zichzelf ook?
1: Ik rijd zelf geen ziespan, wel een solo motor.
0: Een solo motor, ja. En riet morgen ook mee?
1: Ja, absoluut.
0: Absoluut, ja. Feest.
1: Ja.
0: Hey, nou ja, goed, dus voor de, ja, het is de 38e editie, maar corona er tussenuit gevallen.
1: Ja.
0: Hoe laat gaat je eindigen, finishen, weer op het terrein van de zorggroep?
1: Ja, om 16:30 proberen we binnen te komen.
0: Ja.
1: En dan krijgen die mensen gewoon barbecuen, even bij elkaar, muziek wordt er gedraaid. Hoor. Ja. Dus een band is er aan het spelen. Ja, en dan wordt er nog even aangepraat. Dus het is altijd heel gezellig.
0: Vanavond ook wel, hè? Gezellig.
1: Vanavond ook. Ja. Dan komen de meisjes allemaal uit.
0: Ja.
1: Komen ze een nummertje ophalen. En dan zien ze de motoriers met de beriers bij elkaar komen. Even rustig zitten. Kleesje drinken.
0: Fantastisch.
1: Je praat weer, hè?
0: Hartstikke fijn. Over een jaar wel weer voor B is gevlogen. Ik zal dich niet...
1: Ja,
0: het gaat snel. Ik zal dich niet langer ophalen, want ik moest de route gewoon veiligstellen. Ja. Als een soort marsleider. Ja. Gij zich voorop te houden, denk ik.
1: Ja, nee, dat is straks de politie die
0: toch
1: mij
0: wel de politie, hè? Dus... Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nou. Die zijn er altijd bij. Schitterende mensen. En ook Duitsland zelfs.
0: Politie ook?
1: Ja, we hebben Duitse politie, we hebben de Venlose politie.
0: Ja.
1: En we hebben Marge C. die meereed. Dus we zien, die zien met 18 man, zien die.
0: Jongen, en nog klaagheuvel blauw op straat. Echt, de strukkelstreuvel.
1: Ja, nou,
0: ga ik lekker verder. Heel veel succes morgen. En dat het allemaal goed gaat gewoon. En vooral heel veel blie en lachende gezichten, René.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En succes morgen.
1: Jo,
0: okay.
1: Hoi.

0: Multicolor. Sommelier Multicolor.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik sla. Hé, even kijken. Zo, ja, ik sloeg ergens zo.
1: Zeker, zijn we er al? We zijn er
0: ja,
1: gewoon.
0: Ja. Ja, maar ik hoorde wat anders op mijn koptelefoon. Dag Thijs Pennings.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen, hahaha. Hoe is het?
2: Goed, ja, ja zeker. Ja. Het is een. Ja, een hele vuilnisse week voor mij. Ik was gisteravond in het grenswerk bij de presentatie van Leentjes van Eeuwigheid 2. Dus de ode aan het oeuvre van Frans Pollux. Waar alle jonge vuilnisse artiesten ook aan hebben meegewerkt. Dus dat was heel erg leuk. En ja, diezelfde avond, Bram Holla kwam gisteren nog even om met Bram en Ruud het liedje te doen. Maar die kwam eigenlijk even 5 minuutjes over uit de Maaspoort. Want natuurlijk de generale repetitie gisteren was van de Vuilnisse Revue. Die vanavond in première gaat. Of ja, volgens mij zondag de officiële première. Maar vanavond is de eerste echte voorstelling. Ja. Dus ja, er gebeurt heel veel in Venlo. Ja.
0: Cultuur binnen Venlo kan
2: zeker
0: hard ophalen.
2: Ja.
0: Jij zei net de Maaspoorten, Thijs.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
2: Ik zeg ook het zomerparkfeest.
0: Ik zeg de jokers. Ja. Goed. Maar goed, dat zal ons er niet van weerhouden om even te kijken wat er vanavond bij Nedenskoplein.
2: Ja, precies. Ja, wij waren gisteren dus bij die generale repetitie. Even, dus dat zit in het nieuwsblok van het Nedenskoplein, komt daar in ieder geval iets, een klein voorproefje van voorbij. Verder gaan we het in het Nedenskoplein vooral hebben over obesitas en we gaan het hebben over Elvia. Laat ik bij dat eerste beginnen. De cijfers die al wat langer bekend zijn. Ja, dan zie je dat ernstig overgewicht in Nederland een steeds groter probleem is. En dat is niet helemaal gelijk verdeeld door het land. Je ziet er vooral in de wat meer aan de randen van het land dat het probleem wat groter is. En ook in deze regio is Venlo wel van de gemeentes koploper. Ik denk gemiddeld is het inmiddels zo dat een dikke 15% van de bevolking. Wat dan wordt gerekend als ernstig overgewicht heeft. En Venlo ligt dat boven de 20%.
0: Okay.
2: En dat is de laatste jaren ook best wel gestegen. Dus daar gaan we het over hebben met Jenny Brinkhaus. Zij begeleidt mensen bij afvallen, is zelf ook enorm veel afgevallen. Evelien de Witte, dus zij is van de obesitaskliniek hier in Venlo. En ook met Claudia Smeets van Venlo Fit. Want ja, er zijn ook allerlei dingen die daarover te zeggen zijn. Het heeft natuurlijk een groot deel met leefstijl te maken op allerlei vlakken. Maar goed, als je dan inmiddels met het probleem zit, ja, dan moet je daar natuurlijk ook wat aan doen. En dan kom je toch eerder ook terecht bij de mogelijkheid van een operatie of bij medicatie. Ja. Waar je natuurlijk ook weer voorzichtig mee moet zijn. Want daar gaan dingen heel rond tegenwoordig. Waar je natuurlijk misschien via internet heel makkelijk aan kunt komen. Waar je kunt afvragen hoe gezond dat is. Dingen die als een soort van wondermiddelen worden gepresenteerd. Dus daar is volgens mij genoeg over te vertellen.
0: Ja, en er zijn volgens mij ook wel rondleidingen voor mensen die daarvoor openstaan. Door supermarkten inderdaad van maak de gezonde keuzes. Okay. Inderdaad, waar op welke schappenhoogte liggen. De juiste.
2: Je moet wat producten. Beter zoeken waarschijnlijk dan.
0: Ja. En je hebt die Nutri-score.
2: Ja.
0: En dat is ook altijd wel wat dubieus. Ik dacht altijd, A is per definitie heel gezond.
2: En dat is dan in die categorie, is het relatief gezond dan of zo, hè?
0: Ja, maar die score, daar schijnt ook bijvoorbeeld het element duurzaamheid ook in te zijn opgenomen. Ja. Als een product in principe gezond is, maar bijvoorbeeld een hele lange vliegreis heeft moeten maken, dan komt dat weer niet ten goede aan een hele goede Nutri-score. Dus ja, er zijn zoveel elementen die bepalen of iets gezond kan zijn.
2: Het zou makkelijker moeten zijn eigenlijk om daar als leek je keuzes en je weg in te vinden.
0: Ja.
2: Dat klopt wel inderdaad, denk ik. Ja,
0: maar interessant onderwerp in elk geval.
2: Ja, dus daar gaan we het over hebben. Ja. En we gaan het ook hebben over Elvia, wat natuurlijk al jaren een begrip is hier. Bij de Kasteeltuin Arsen vindt dat plaats. En daar komen mensen hier uit de buurt, maar ook van heel ver weg, om in veel gevallen prachtig uitgedost natuurlijk, in kostuums waar een heel jaar in is gewerkt. Een leuk festival te hebben dit weekend. En we hebben te gast Erik Lamers en Julia David, twee vaste bezoekers. En we gaan ook vandaag een kijkje nemen in Assen om wat dat nou betekent voor zo'n dorp. Want volgens mij alle hotels en andere slaapplekken zitten vol. Want het is, daar komen gewoon mensen van heel ver voor deze kant op. En dus je hebt ook hele bungalowparken waar alleen maar elfen en trollen en feeën en goblins zitten deze dagen. Dus dat is ook heel grappig natuurlijk.
0: Ja, je had ontbijt buffet met Gandalf.
2: Ja, precies.
0: Dat zou sowieso maar kunnen natuurlijk. Ja, ik vind wel heel, mensen die gaan daar voor 100% voor. Want dat bedoel, is niet het meest fancy onderwerp als je maandag zo bij de koffieautomaat staat. Zeg, nou, wat heb je gedaan dit weekend? Nou, ik ben lekker als troll door de kasteeltuinen gelopen.
2: Nee, er zitten echt mensen die zijn echt prachtig uit allemaal. Ja, ja. Dat is echt ontzettend veel werk in gaan zitten. Dat is toch wel, ja, ik bedoel, kijk, met vastelovend zijn we hier gewend. Ja, dat mensen doen natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar ja, dit is ook wel heel bijzonder. En ja, dat is een mooi evenement. Dan is er nog een evenement wat er aankomt. Dat is morgen de Nacht van Limburgse Leed. Eigenlijk die presentatie gisteren viel ook een beetje onder die vlag van de Nacht van Limburgse Leed al. Dat was natuurlijk 25 jaar na de ode aan Frans Boermans. Was nu Frans Pollux aan de beurt. Nou ja, morgen de echte Nacht van Limburgse Leed. We hebben vanavond ook muziek in de dansgroeplijn van de damesgroep Chic. En die staan morgen ook op die Nacht van Limburgse Leed.
0: Kijk, nou echt voor elk wat wils dit hele weekend. Wie gaat dat allemaal aan elkaar?
2: Ja, Frans Pollux. Ja. Als die weer een beetje is bijgekomen van gisteravond. Ja.

De nieuwe van de War on Drugs. Who's Dead? Morgen dus de Venlose 100. De hele dag bij Omroep Venlo Radio. En mocht je erbij willen zijn, dan ben je van harte welkom. Vanaf 11 uur bij Café de Klep. Buiten daar, lekker op het terras. Gezellig. Diverse live artiesten. Vanaf 11 uur. En volgende week dan is weer een nieuwe editie van Vitamine Venlo. Vanaf 9 uur te beluisteren. Ik wens je een goed weekend.

0: is Omroep Venlo.
1: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen rebewezen. Nu ook voor de taxipas.
2: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op verschillende plekken staan files op dit moment. Op de A58 richting Tilburg is dat het geval, tussen Ulverhout en Tilburg-Reeshof. Je treft langzaam rijdend verkeer, 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Verreweg de meeste vertraging op dit moment op de A58 richting Tilburg. Er staat een kapotte auto en er ligt olie op het wegdek tussen Best en Moergestel. De rechterrijstrook is daarom dicht en naar verwachting nog tot 12 uur. Het verkeer richting Tilburg-Breda volgt Den Bosch over de A2 en de N65 om 40 minuten vertragingstijd te voorkomen. Dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, tussen Oosterhout en knooppunt Zonzeel 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot slot wordt daar aan de weg gewerkt op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daarom rijdt veel verkeer over de N271 om richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
7: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
8: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht,
1: duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
3: Venlo at work.
0: At work. Dit is Omroep Venlo.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Umroep Venlo. Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Umroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Burgemeester Anton Scholten maakt geen uitzondering in Venlo voor het afsteken van vuurwerk. Daardoor geldt het landelijke vuurwerkverbod volledig in Venlo. Sinds 1 augustus geldt in Nederland dat landelijk verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. De wet biedt burgemeesters de mogelijkheid om onder strenge voorwaarden een uitzondering te maken voor lokale verenigingen en stichtingen. Burgemeester Scholten heeft besloten daar in Venlo tijdens de komende jaarwisseling geen gebruik van te maken. Het Schuren Mozerhuis aan de Venlose Sint-Urbanusweg kan behouden blijven. Blijkt uit een technisch onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Wel moeten op korte termijn enkele zaken worden aangepakt. In het Schuren Mozerhuis woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog een van oorsprong Duits echtpaar. Tijdens de oorlog was het huis anderhalf jaar lang het onderduikadres van een Joodse familie. In de Houtblerikse wijk Meulenveld zijn 3 straten getroffen door een leidingbreuk. De breuk werd vanmorgen vroeg gemeld bij Waterleidingmaatschappij Limburg. De Augustuslaan, Gorizialaan en Cleopatralaan zijn getroffen. Bewoners hebben daar weinig tot geen water. De straten zijn afgesloten voor verkeer. Monteurs van WML zijn ter plaatse om de lekkage te verhelpen. Volgens het waterleidingbedrijf moeten de werkzaamheden rond 4 uur zijn afgerond. En ze zijn allebei 84 en nog elk jaar gaan Hermina en Piet Pijpers naar Elvia. Hermina maakt voor het festival in Assen bijna ieder jaar een zelfgemaakt kostuum voor haarzelf en haar man. De inspiratie krijgt ze van de thema's van de festivals, maar bijvoorbeeld ook van foto's uit andere culturen. Al 25 jaar gaan ze trouw naar Elvia. Ga voor een reportage met Piet en Hermina naar onze site of app.
0: Het weer.
2: Het is droog met af en toe wat zon. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 19 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Je hebt 10 minuten extra reistijd tussen afrit Budel en Nederweert. Van de A58 Eindhoven richting Tilburg. De meeste vertraging op dit moment tussen Best en Moergestel. Er staat een kapotte vrachtauto en er ligt olie op de weg. De berger is aanwezig, maar de rechte rijstrook blijft dicht. Het verkeer richting Tilburg en Breda volgt Den Bosch over de A2 en de N65 om 30 minuten extra reistijd te voorkomen. Dan de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Made en knooppunt Zonzeel 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot slot de N271, Nijmegen richting Venlo. Vanwege de werkzaamheden op de A73 is het druk tussen Mook en Ottersum. Je hebt 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassieker.

0: Zoekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics. Hits. En songs from the region.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza Bij de Rijn.
2: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat het kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met twee handen die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moor. Meld je aan als burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl. Zodat het stichter is als iemand anders het zelf niet meer kan.
2: Hovens Colin Verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Dus ook met de vastelovend, pak ze slimmer in met Hovens Colin.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan richting de vrijdagmiddag en dat betekent dat het drukker wordt op de wegen zoals gebruikelijk. Er staat nu 50 kilometer file in totaal. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven ging het mis tussen knooppunt De Hoogte en knooppunt Batadorp. Het ongeluk gebeurde op de linkerrijstrook, daarom is die dicht en je doet er 15 minuten langer over. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een kapotte vrachtauto. De berger is aanwezig, maar er ligt ook nog olie op de weg. De rechterrijstrook blijft nog dicht en je vertraging is 30 minuten. Rijd je in de richting van Tilburg en Breda, volg dan Den Bosch over de A2 en de N65. Verder nog veel verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Door de wegwerkzaamheden op de A73 is het druk tussen Mook en Ottersum. 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
7: Tot ziens in onze winkel.
6: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
8: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
9: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor

Dit is Omroep Venlo.

0: classics, hits, and songs from the region. Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.
2: If you want to stay slim,

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt. Het weer, geregeld zon en een enkele bui vandaag. Het wordt tussen de 17 en 20 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is redelijk druk in de provincie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een ongeluk 10 kilometer file tussen Knoopert Leenderheide en Batadorp. 20 minuten is de vertraging, de linkerrijstrook is dicht. En een half uur vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Door werkzaamheden tussen Nieuwegein en Zaltbommel staat 22 kilometer file. Kwartier vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knoopert Leenderheide en Marhezen. 20 minuten op de A2 Eindhoven richting Maastricht door een ongeluk bij knooppunt het Vonderen, 8 kilometer file. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg nog steeds een file door olie op de weg bij Moergestel. Een kwartier vertraging. Op de AN2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Batadorp, 10 minuten vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Classics, hits and songs from the region.
5: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
5: Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen bewezen. Nu ook voor de taxipas.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode,

0: beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Der Küchenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk, inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerke. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.
2: Televisie, radio, internet.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Givay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermals en Zaltbommel, 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp door een ongeluk 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven, 5 minuten extra bij knooppunt Batendorp. 5 minuten ook op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen afrit Dus en knooppunt Hooipolder, 5 kilometer. N271 Nijmegen richting Venlo heeft 3 kilometer file bij Ottersum. Het komt door werkzaamheden op de A73. De vertraging is bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
6: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
7: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
8: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.

0: and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Burgemeester Antoine Scholten maakt geen uitzondering in Venlo voor het afsteken van vuurwerk. Daardoor geldt het landelijke vuurwerkverbod volledig in Venlo. Sinds 1 augustus geldt in Nederland dat landelijk verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. De wet biedt burgemeesters de mogelijkheid om onder strenge voorwaarden een uitzondering te maken voor lokale verenigingen en stichtingen. Burgemeester Scholten heeft besloten daar in Venlo tijdens de komende jaarwisseling geen gebruik van te maken. Het Schuren Mozerhuis aan de Venlose Sint-Urbanusweg kan behouden blijven. Blijkt uit een technisch onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Wel moeten op korte termijn enkele zaken worden aangepakt. In het Schuren Mozerhuis woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog een van oorsprong Duits echtpaar. Tijdens de oorlog was het huis 1,5 jaar lang het onderduikadres van een Joodse familie. In de Houtblerikse wijk Meulenveld zijn 3 straten getroffen door een leidingbreuk. De breuk werd vanmorgen vroeg gemeld bij Waterleidingmaatschappij Limburg. De Augustuslaan, Gorizialaan en Cleopatralaan zijn getroffen. Bewoners hebben daar weinig tot geen water. De straten zijn afgesloten voor verkeer. Monteurs van WML zijn ter plaatse om de lekkage te verhelpen. Volgens het waterleidingbedrijf moeten de werkzaamheden rond 4 uur zijn afgerond. En ze zijn allebei 84 en nog elk jaar gaan Hermina en Piet Pijpers naar Elvia. Hermina maakt voor het festival in Assen bijna ieder jaar een zelfgemaakt kostuum voor haarzelf en haar man. De inspiratie kreeg ze van de thema's van de festivals, maar bijvoorbeeld ook van foto's uit andere culturen. Al 25 jaar gaan ze trouw naar Elvia. Ga voor een reportage met Piet en Hermina naar onze site of app.
0: Het weer.
2: Het is droog met af en toe wat zon. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 19 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch staat 22 kilometer file tussen Vianen en Zaltbommel. De vertraging is meer dan een half uur. 10 minuten op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Nederweert en Kaatum 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de N271 Nijmegen richting Venlo tussen Mook en Ottersum 4 kilometer file. 20 minuten door de werkzaamheden op de A73 is dat. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbinder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbinder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
2: Hovens Colin Verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin Verpakkingen.
3: Bij Verdifit staan wij naast jou als Arbo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen, is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Kerkdriel en Zaltbommel door een kapotte auto 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. 26 kilometer file door werkzaamheden op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Afrit Kerkdriel. Meer dan een half uur is de vertraging. Een kwartier vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Knoopend Sabina en Hellegatsplein, 3 kilometer file. De andere kant op richting Bergen-op-Zoom ook een kwartier vertraging bij Willemstad. Er staat een file nog op de A59 Knoopend Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maan en Waspik, 5 kilometer file. 10 minuten vertraging op de N279 Den Bosch richting Roermond bij Boerdonk, 3 kilometer. Door werkzaamheden op de A73 staat op de N271 Nijmegen richting Venlo, 5 kilometer file bij Gennep. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen rebewezen. Nu ook voor de taxipas.
8: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
9: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
10: 96.9 FM.
4: Altijd hier voor jou.
10: Altijd hier voor jou.
0: Dit is Omroep Venlo.

0: and Lowe. Also on DAB+. Classics, hits, and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nieuw.
2: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Burgemeester Antoine Scholten maakt geen uitzondering in Venlo voor het afsteken van vuurwerk. Daardoor geldt het landelijke vuurwerkverbod volledig in Venlo. Sinds 1 augustus geldt in Nederland dat landelijk verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. De wet biedt burgemeesters de mogelijkheid om onder strenge voorwaarden een uitzondering te maken voor lokale verenigingen en stichtingen. Burgemeester Scholten heeft besloten daar in Venlo tijdens de komende jaarwisseling geen gebruik van te maken. Het Schuren Mozerhuis aan de Venlose Sint-Urbanusweg kan behouden blijven. Blijkt uit een technisch onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Wel moeten op korte termijn enkele zaken worden aangepakt. In het Schuren Mozerhuis woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog een van oorsprong Duits echtpaar. Tijdens de oorlog was het huis 1,5 jaar lang het onderduikadres van een Joodse familie. In de Houtblerikse wijk Meulenveld zijn 3 straten getroffen door een leidingbreuk. De breuk werd vanmorgen vroeg gemeld bij Waterleidingmaatschappij Limburg. De Augustuslaan, Gorizialaan en Cleopatralaan zijn getroffen. Bewoners hebben daar weinig tot geen water. De straten zijn afgesloten voor verkeer. Monteurs van WML zijn ter plaatse om de lekkage te verhelpen. Volgens het waterleidingbedrijf moeten de werkzaamheden rond 4 uur zijn afgerond. En ze zijn allebei 84 en nog elk jaar gaan Hamina en Piet Pijpers naar Elvia. Hamina maakt voor het festival in Assen bijna ieder jaar een zelfgemaakt kostuum voor haarzelf en haar man. De inspiratie kreeg ze van de thema's van de festivals, maar bijvoorbeeld ook van foto's uit andere culturen. Al 25 jaar gaan ze trouw naar Elvia. Ga voor een reportage met Piet en Hamina naar onze site of app. Het is droog met af en toe wat zon. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 19 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat alweer 140 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, een lange file tussen Rosmalen en Zaltbommel. Je staat er 20 minuten in de file. De andere kant op tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Empel is de vertraging 40 minuten. Op de A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein 20 minuten. En op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Classics, hits en songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat het kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met twee handen die durven te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld je aan als burgerhulpverlener op je hartslagnu.nl. Zodat het sticht op is als iemand anders het zelf nimmer kan.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot twee medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A2 Utrecht en Bos bij knooppunt Empel 20 minuten. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en Maastricht Airport een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. A58 Tilburg-Breda bij Ulfhout 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Oosterhout is de vertraging 20 minuten. En door de afsluiting van de A73 is het extra druk op de N271 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Mook en Ottersum een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
7: Tot ziens in onze winkel.
6: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
8: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagenribewezen. Nu ook voor de taxipas.
9: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Burgemeester Antoine Scholten maakt geen uitzondering in Venlo voor het afsteken van vuurwerk. Daardoor geldt het landelijke vuurwerkverbod volledig in Venlo. Sinds 1 augustus geldt in Nederland dat landelijk verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. De wet biedt burgemeesters de mogelijkheid om onder strenge voorwaarden een uitzondering te maken voor lokale verenigingen en stichtingen. Burgemeester Scholten heeft besloten daar in Venlo tijdens de komende jaarwisseling geen gebruik van te maken. Het Schuren Mozerhuis aan de Venlose Sint-Urbanusweg kan behouden blijven. Blijkt uit een technisch onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Wel moeten op korte termijn enkele zaken worden aangepakt. In het Schuren Mozerhuis woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog een van oorsprong Duits echtpaar. Tijdens de oorlog was het huis anderhalf jaar lang het onderduikadres van een Joodse familie. In de Houtblerikse wijk Meulenveld zijn 3 straten getroffen door een leidingbreuk. De breuk werd vanmorgen vroeg gemeld bij Waterleidingmaatschappij Limburg. De Augustuslaan, Gorizialaan en Cleopatralaan zijn getroffen. Bewoners hebben daar weinig tot geen water. De straten zijn afgesloten voor verkeer. Monteurs van WML zijn ter plaatse om de lekkage te verhelpen. Volgens het waterleidingbedrijf moeten de werkzaamheden rond 4 uur zijn afgerond. En ze zijn allebei 84 en nog elk jaar gaan Hermina en Piet Pijpers naar Elvia. Hermina maakt voor het festival in Arsen bijna ieder jaar een zelfgemaakt kostuum voor haarzelf en haar man. De inspiratie krijgt ze van de thema's van de festivals, maar bijvoorbeeld ook van foto's uit andere culturen. Al 25 jaar gaan ze trouw naar Elvia. Ga voor een reportage met Piet en Hermina naar onze site of app.
0: Het weer.
2: Het is droog met af en toe wat zon. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 19 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Nieuwegein en knooppunt Empel is de vertraging ruim 3 kwartier. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maastricht Airport 20 minuten vertraging. Een andere drukke weg is de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum staat 20 minuten in de file. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Werkendam 40 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batendorp 20 minuten vertraging. En door de afsluiting van de A73 is het heel erg druk op de N271 Nijmegen-Venlo. Tussen Mook en Ottersum ook ruim 3 kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: Omroep Venlo.
1: Hovens Colin Verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin Verpakkingen.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Der Küchenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk, inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerke. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen

0: is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging, in ieder geval meer dan 20 minuten. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel 25 minuten verdraging door een ongeluk. Zijn er twee rijstroken dicht. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Empel een uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een kwartier vertraging. De weg is even dicht door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Op de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 35 minuten vertraging. En het is heel erg druk op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Gennep. Daar sta je ruim een uur in de file. En dat komt omdat de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is afgesloten tot maandagochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
5: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
6: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7. Altijd dichtbij.
7: Omroep Venlo 96.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. President Macron wil dat er in Frankrijk een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen. Volgens de president is dat nodig, omdat de dreiging vanuit Rusland de afgelopen weken sterk is toegenomen. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek voorlopig niet meer zitten. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 15.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Vianen en Zaltbommel is de vertraging een uur. Verder veel oponthoud op de A2 van Eindhoven naar Maastricht door een kapotte auto bij de afrit Valkenswaard. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je 35 minuten. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten oponthoud. A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp 20 minuten vertraging. En door de afsluiting van de A73 is het extra druk op de N271 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Mook en Ottersum 50 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo. Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Dit Hey für dich.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen ribbewezen. Nu ook voor de taxipas.
2: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
3: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met twee handen die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld dich aan als burgerhulpverlener op je hartslagnu.nl. Zodat sticht op is als iemand anders het zelf niet meer kan.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 190 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 20 minuten oponthoud. Op de A2 Den Bosch-Utrecht sta je ruim 20 minuten in de file tussen Veghel en Zaltbommel.

0: De andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel zelfs 50 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 25 minuten oponthoud. De A50 is druk van Eindhoven naar Arnhem tussen Ossen en Ravenstein een half uur vertraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Terheide en Waspik is de vertraging ongeveer 40 minuten. Daar is de rechte rijstrook dicht omdat er iemand onwel is geworden. En op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum is de vertraging ook 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Hovens Colin-verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin-verpakkingen.
3: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Der Küchenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk, inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.
5: Bij Verdifit staan wij naast jou als ABO-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Macron zegt dat Frankrijk de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Hij wil nu het spoor en het elektriciteitsnet beter beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Jan G. uit Overasselt is in Duitsland gearresteerd. Rond zijn huis was begin deze maand een grote criminele aanval waarbij een dode viel. G. is nu opgepakt voor betrokkenheid bij cocaïnehandel. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Volgens een passagier was hij de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Kerkdriel is de vertraging bijna een uur. Verderop tussen knooppunt Leenderheide en Leende ook nog 20 minuten vertraging. Op de A27 van Utrecht naar Breda sta je 35 minuten in de file tussen Hagenstein en Werkendam. A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 40 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik een uur verdraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum 3 kwartier verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Classics, hits en songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
4: Het maakt niks zoet, de schiekemoer, ben ene vent.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
2: Verkeersschool De Bruin. Al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagenribewezen. Nu ook voor de taxipas.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen.

0: om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in het zuiden van het land. Bij elkaar nog ruim 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim 3 kwartier. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam is de vertraging nog een half uur. A50 Eindhoven-Os bij Eerde 20 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg sta je 3 kwartier in de file tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. A58 Tilburg-Breda tussen knooppunt De Baars en Tilburg-Centrum-West een kwartier vertraging. Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Terheide en Waspik zelfs een uur op onthoud. En op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum is de vertraging ook nog 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
5: Tot ziens in onze winkel.
4: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
6: Hovens Colin verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin verpakkingen.
7: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

0: and songs from the region.
1: De klassiekers van toen, de hits van nu, het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.

0: Een goede avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt, voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen deskundigen na onderzoek voor het ministerie van Landbouw. Ook supermarkten zouden grotere voorraden moeten hebben. Het kabinet trekt 6 miljoen euro uit om 250 zieke en gewonde kinderen uit Gaza te laten behandelen in Jordanië. Er worden geen kinderen meer naar Nederland gehaald. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kun je ze beter dicht bij huis behandelen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat die partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel is de vertraging 40 minuten. Ook op de A27 van Utrecht naar Breda nog een lange file. Tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshoffen is de tijdverlies een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West. Daardoor sta je ook nog 10 minuten in de file. En op de N271 van Nijmegen naar Venlo is het druk tussen Mook en Ottersum. Daar 25 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A73. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
3: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
2: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro.

0: JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan een miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel is de vertraging nog ruim een half uur. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten vertraging. En op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hey, für dich.
1: Umruf Venlo.
0: Classics, Hits and Songs from the Region.
1: Umruf Venlo.
0: Dit is Mew.
2: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Venlo.
1: Dames en heren, je ziet alle bol getuigen van het opkomen van de beide ploegen hier op Zoudenbalk. Want we kieken vanavond tot de wedstrijd Jong FC Utrecht tegen VVV. Ja, een wedstrijd weer voor VVV heel belangrijk. Want Wilson zich handhaven in de top van deze keukenkampioen-divisie, dan moesten we vanochtend weer punten pakken.
2: Inderdaad, goedenavond ook namens Mich. Mijn naam is Ralf Verkoelen, Mat van Reen, neven Mich, Joop Koenen in de studio. Dan heb je alle namen gehuurd. Ik kijk met name, man, als ik naar het veld kijk, naar de lange keeper van Jong Utrecht. Maar we gaan nog meenemen in de opstellingen. Mark Otte, trainer van Jong Utrecht, heeft gekozen voor Gadella en de goal. En een keeper dus van 2 meter en een bietje. Zabai, alt-VVV-speler op rechtsback. Schuldes, Plantinga, Kloosterboer, Kooi, Kadari en Lawina. En voorin is het Owen Den Boggende en Omoroa. Dat zijn de spelers voor Utrecht. Mat, als tegen de microfoon has of de kamer is gewisseld, dan kennen we de opstelling ook van VVV gewoon benoemen.
1: Ja, dat kennen we zeker. Doorspelen de volgende 11 natuurlijk van Marinus Dijkhoven. Desal heb ik gezegd, never change the winning team. Want dat is dezelfde opstelling. Joris Groenewald in de goal. Graf Vullers, verrassend toch wel weer. Op de rechtsbackplaats Clancy, Blankaren, De Blok. Dat zijn de anderen die de achterhoede vormen. Dan Hand Schenkhuis op het middenveld met een beetje met de punten achteren. Door Veur staat Mo Odries. Door Neven staat wel Zuliani en Aitmohu. En helemaal Veurin, daar staat Matthäus Tsikas. Dat zijn dus de 11 van Marinus Dijkhuizen.
2: Ja, de 11 die het zo goed deed. Vorige week een kleine fase tegen Topos. Waar VV dus met 3-1 won. Waar we het even moeilijk hadden. Maar toen we die fase ook door waren, de 3-1 wisten binnen te tikken waar het pleit beslecht. 3 punten toen. En eigenlijk moesten die vandaag ook meepakken. Alhoewel, het is wel lastig tegen jongploegen. Al gaat het steeds wat beter. Maar dit Utrecht won afgelopen maandag met maar liefst 6-1 van Jong Ajax. Weer dat verwacht. Ik neem in ieder geval. Dus die zullen vertrouwen zeker hebben. We zien de spelers van VVV hier voor ons neus. Want dat is wel leuk om te zien, Matt, die eerste helft in het... Ja, maar dat is het tenue, het groen, mintgroen, een beetje blauw. Mooi shirt in ieder geval.
1: Ja.
2: Die is dan klaar.
1: Die is dan klaar, evenals scheidsrechter Niels Boel. Want hij mag vanavond helemaal in het, niet helemaal, maar in het geel-zwart gewoon fluiten. En dat heeft hij nog gedaan als Schoonewald de bal kreeg en de Maris naar voren peert de bal. Terwijl ik op de kop van Tsikas, nu ziet dat de blok de bal... in zijn bezit kreeg en hem achterin op Blankaert speelt. Blankaert, volgens mij is nog de kapper geweest. Heet Nobe de bal weer bij Niels Blok. En zo zien we in de eerste minuut. Hij onder de rook van het grote stadion van FC Utrecht. Die het ook niet zo heel erg goed doen in de Eredivisie.
2: Ja, ze zien de weg naar boven het Zeuken Sportcomplex Zoudenbalk. Inderdaad, je kunt het vergelijken met een complex zoals Venlose Boys of Irene. Neem het op met wel een wat grotere tribune aan de kant waar we zitten. Maar verder is het inderdaad karig, laten we het zo nemen. Jong Utrecht in een aanval met euro nummer 11 Omoroa. De bal even terugtikkend. En zo is de wedstrijd aangevangen. We hebben wel een fijn scorebord aan de overkant. Ja. Dat is gunstig voor ons. 1 minuut, gespeeld 0-0. Want we zien natuurlijk pas net begonnen.
1: Met Jong FC Utrecht in balbezit. Die verleren dat snel. Als Aitmohu, Odries natuurlijk, ten bal kreeg. Odries vorige week met een prachtig doelpunt. Een chip over de keeper heer. Schitterend gespeeld. Als even wat slordig. Dat ging toch allemaal goed. Blankaert kreeg een bal. Ook wel een beetje slordig gespeeld van Schoonewald. Nu zet Utrecht druk. En Schoonewald maakte dan gewoon een corner van hem. Dat onder druk kwam te staan. Corner nummer 1 voor Jong FC Utrecht is een feit.
2: We hadden het er in een auto even, Matt. Het is toch lastig, hè? Die focus zelfs in een volle koel met zo'n 5-6.000 man. En misschien 300 man op zo'n amateurcomplex. En die dan weer vol ervoor te gaan geven. Het is wel belangrijk dat ze in ieder geval die 3 punten hols mee te blijven doen. En VVV duidt het goed. Ze stonden toch wel aan de top 8 van de KKD. Terwijl deze corner genomen is. Blankaert knalt zich voor Wessel Kooi. En zo is de bal nog steeds niet weg. Clancy doet zich wegdouwen. Duidt dat slum, duidt dat ervaren. En scheidsrechter Boel hoedt de beste man. Die geeft de vrije trap. Schoonewald, kom jong, bij de pinken zien. Want dat moment was niet zo top.
1: Nee, dat was achterin spelen. Utrecht zet gewoon druk. Ik geef nu ook weer heel erg hoog staan. Met de aanval, dat is de Shadari die doorstijdt.

0: De bal gaat nu over alles in de rij richting de nummer 9 van VVV. Dat is Tsikas. Die blesseert zich door. Want twee man en een Utrecht verdediger en Tsikas die lopen tegen elkaar op. Hadden allebei ook voor de bal. En zogen dus beide niet aankomen. En nu leed het spel even stil. Er wordt geen verzorging toegestaan. Vroeger zou ze altijd een verzorger op het veld zijn raden. Maar ja, ze weten... Als ze nu verzorgd wist, dan moet ik er ook een roer. Dus dat gaan we niet doen. En Tsikas stijl alweer. En het spel is weer begonnen.
1: Nou, een beetje lomp dat moment. Tsikas is wel nog aan zijn gezicht aan het wrieven. We kunnen hem nu inderdaad wat dichter bij je aanschouwen. Vanuit de koel naar onder toe zie ze wel hoe zich beweegt. Maar nu kunnen we het echt van een paar meter goed bekijken. Mat, wat vindt zich van de keeper aan de overkant en dat mooie groen? Wat een lange vent is dat.
0: Ja, dat is de Gadela. Hè. De keeper die is, de moet uitkijken dat hij zich niet zijn kop stoort aan het dek laat.
1: Zo goed is dit.
0: Zo goed
1: en,
0: is dit.
1: Bij het bekende FIFA-spelje werd een heel duk gekocht door spelers om hem dan op te trainen. En dat schijnt dan wel een topper te zien. Met name vanwege die lengte. Als ze dan eens doorstond, deed ik de bel de hoed. Ga je het pakken. VV in een aanval met een hand. Evolus de bal. En dan gaat even terug richting Schoonewald. VV is zoekende. Is even in kieken hoe Utrecht stijt. Utrecht in ieder geval hoog. Ja. Om met druk te zetten. Dan moet VV misschien even aan winnen. Schoonewald neemt misschien een tiet. Het wiezen van aanvoerder de blok is ook heel een feit. Maar VV is even zoekende, man.
0: Zeker. We zien dat de bal weer naar het ziekenhuis gaat. Die kreeg die bel steeds aangespeeld van Schoonewald. En nu is het dan de nummer 14 van... Jong FC Utrecht. Per Kloosterboer dit door de vrije trap kreeg. Voor de bank van VVV doorzet. VVV is de Kloosterboer weer in bezaald balbezit. Geeft een bal dan naar achteren door Plantinga. Of Plantinga. De aanvoerder van Utrecht. En dan is Utrecht weer in aanval, moet ik zeggen. Misverstandje tussen de Plantinga en Owen. Waardoor VVV nu gaat ingroeien.
1: Ja, met de blok aanvoerdersbanden is overgenomen van... Als een eigen Dien Zandbergen. Vorige week stond hij in de basis bij Dynamo Boekarest. Eens kijken wat dit weekend ga je doen. Inworp richting Tsikas. Tussen die twee verdedigers de bal afsnoepen. Lukt hem niet. Achterin mocht dan keeper Gadelle het op gaan lossen. VV blijft ook hoog staan. Hier hetzelfde als wat Utrecht duidt. Maar Aitmohu is degene die door de druk gaat zetten. Maar Utrecht heel makkelijk via het positiespel. Voetbalt zich in de weg naar voren.
0: De nummer 10 Gadari verliest een bal. Maar scheidsrechter Boel zit er bovenop. Utrecht kreeg een vrije trap. Wordt snel genomen door de boetespeulers. De bal is slordig. Gaat hij uit. Ja, die gaat gewoon uit. Ja, en zo is het toch een beetje ook bijskant die eerste paar minuten. Dat het vizier nog niet helemaal scherp staat. Wat fouten over en weer. En zo kunnen we zien dat het nog altijd 0-0 is. Zonder echt een mogelijkheid te hebben gehad van beide kanten. Als nou Schoonewald de bal maar weer eens lang richting Tsikas speelt.
1: 3-1 dus vorige week tegen Os. 6-1 Utrecht winst. Dus beide teams hebben een winstpartij achter de naam staan. En zitten dus vol zelfvertrouwen. Een heerlijke trainingsweek gehad door Gijssen dan van Oud. Ik vond het wel interessant om te zien op Umbro Venlo deze week het item waar de dinsdagtrainingen uit werden beleefd. Heb je het gezien, Matt?
0: Heb ik niet gezien, nee.
1: Door een wordt aan conditie gewerkt. Het zien zware trainingen. Moe Oudries werd geïnterviewd. En dat is eigenlijk ook wel lekker. Ja, af en toe denk je, jezus, wat zien we hier aan het doen, die meters aan het maken. Maar daar hebben ze uiteindelijk wel het profijt van. Ja. En dat is de truc dit jaar. De hand van Dijkhuizen, hoor.
0: Ja, misschien wel. Want in het begin van deze competitie waren ze het ook een beetje nog 60 minuten. Waar het piepje leeg een beetje. Bij veel spelers. En als ze dat kunnen doorzetten. Want in de laatste fase van de wedstrijd, als ze Aitmohu de bal binnen kan halen. Knap hier gedaan. Aitmohu deed richting de 16. Gaat nu de bal afgeven. Kan de bal voor komen. Nou, leeg voor en dan kan de bal binnengewerkt weer. Net niet een scrimmage van spelers. En dan kan Utrecht er toch uitkomen. Maar de zus, inderdaad, en dan kan ik me vooral afmaken. In die laatste minuten van zo'n tweede helft. Dan zus heel veel doelpunten vallen.
1: Ja, dat klopt. En natuurlijk in zo'n beginfase, zo richting die herfstvakantie, worden de teams opgetraind. En de fitte teams die komen uiteindelijk altijd bovendrieven. In ieder geval dat ze tot het eind kunnen strijden. En dat is wel een kracht van VVV. Was het dus truc, Gijs Zeen. Utrecht aan de bal achterin. VVV onder leiding in dit geval van Odries. Dit is wat depastijd ten opzichte van Furk gehoord. Toen meer op 8 op het middenveld dus. En nou wat meer eigenlijk die eerste man achter de depe spits. Chikas. En dat bevelde me ontzettend goed vorige week. Mag hij dan ook zien. Eerste goal. Hartstikke tof. En de Skikov herzien de lien doorgezet. Want talent heeft Odries zeker. Alleen kwam het er wat minder goed. Ook door blessures. Utrecht is weg, man.
0: Ja, nu met Hede Owen. Ik kan hem bal lekker voorgeven. Dan penetreert toch het strafgebied in. Geeft dat scheten. Maar ja, Lars de Blok stijt door. En helpt een bal tegen. Blokkeert een bal. De bal geeft dan wel over de Zielien. Ik schrok nog wel even van het gras wat er opspatte.
1: Veel meer door
0: in dat strafgebied. Maar goed, het leed hier redelijk mooi bij. Als nou de nummer 2 van Utrecht is, Zubai, die kennen we natuurlijk nog. De bal gaat ingooien.
1: Ja, opvallend hè. En gehuurd van NEC. Nou, dan heb je bij Jong Utrecht. Ja, de wil schoen minuten maken. De wil voetballen. En dat kent bij zo'n jong ploegen gewoon in de keukenkampioen divisie. Voor overtreding zund eigenlijk hier van Oelat Mhand. Want een meter of 3 boete de 16 meter. Dat is een gevaarlijke positie zo recht voor de goal. En ik zie met nummer 8 Dries Lauina zich meteen ontfermen over de bal. Dit kindbal is een vervelend moment. Gombuur.
0: Ja, dat had niet er zin in om deze bal te nemen. Dat suste geliek. Ja, heel inderdaad. Als een Henke door VIB. Zij er nu ook bij met het futje kloor. Er stond nog wat meer gegadigde. Bal kan ook nog breed gelag weer op Owen. Want het is tijd ook kloor. Kieken wat er uit een hoog en hoog komt van met name de creatieve spel van Mark Otten, de trainer van Jong FC Utrecht. We gaan eens kieken, weet het gij doen. Of het is Owen of het is ten andere.
1: Ja, het is Lauina en het schudt hem gelukkig verrost weer met haar over de goal. Ik was ook een kiekenmat naar de neuverkant, naar Dijkhuizen en een van zijn assistenten. Die inderdaad de spelsituaties analyseren, bekieken en de patronen neerzetten. Die waren er niet gans gerust op hier. Ze stonden met z'n tweeën te wiezen en te kieken. Want dit was wel een moment wat vervelend kan gaan buren. Gelukkig is dat niet gebeurd. 9 minuten gespeeld. VV zal er een klein tandje bij moeten gaan doen. Met Utrecht met name de druk verhoed goed werd te vinden. Goeie actie van Odries. En in dit geval inderdaad prima gedaan van Aitmohu. Inworp VVV en zo pakken we de meters naar voren.
0: Toch is het ook altijd mooi als het stadion is natuurlijk niet geweldig, maar er zit hier wel dichterop. De Rux het gras, de huurste spelers spelen. Dat vind ik toch ook altijd mooi. Als nou de Clancy weer de bal kreeg. Clancy ook prima bezig is. Af en toe nog een foutje maken. Dan betrappen we hem natuurlijk wel op. Als dat eruit gaat, dan is dat zeker een sterke halder voor VVV. Zo kan ik zeggen. En Noetsikas daardoor geit. Een overtreding maak je trek aan de arm van, ik denk dat het Plantinga is, de aanvoerder. In ieder geval een vrije trap voor FC Utrecht.
1: Ja, ik kan nog altijd wel genieten, Matt, van die verhalen die sticht dan in een auto. Vertel eens over de bekerwedstrijden. Er wordt zich dan tussen de mensen dicht op het veld. En dat is soms heet ook wel wat. Hè? Wie zit de duk prima, met name in de koel, moei hoog. Boven alles in de Rijnhoede en dan zussen het goed. Terwijl deze paas heel goed is richting de boetespeuler. En de holt er alles uit. Meneer Owen tegen de blog aan. Corner voor FC Utrecht. Die is slim met zijn snelheid. Ja. Maar ik moet zeggen, die verholen, daar geniet ik ook van. En dat is ook af en toe tof. Nou, dit is zo'n avond dat we er heel doen op zitten. En alles goed kunnen volgen. En nog ook kunnen huren wat er gezakt werd.
0: Zeker, zeker. Als toen de corner wordt genomen. Volgens mij is dat ook weer Lauwini. Lauwina, die door met twee handen de lug in. Wies achterin komt de bal. Hoe ik het de lug in? Een gevaarlijk momentje toch. Maar de bal stuitert hoe ik over. En is dan gewoon een achterbal. Als Schoonewald een bal weer klooliet op zijn eigen 5 meter gebied. Clancy is erbij. En ook natuurlijk Osse Gabin Blankaar.
1: Ja, VV wil dat kort nemen. Maar er stonden 2 in de startblokken. En een roeit shirt die meteen ten aanval gewoon. Dus Schoonewald moet het risico niet nemen. Hem weer te pasen. Maar meteen lang Tsikas heet hem op de borst. En Zuliani. Een van zijn eerste balcontacten. Jammer genoeg kuppen over de Zielien. Maar zo kijk ze, na het klokje 12 minuten, bijna gespeeld. Zuliani nog geen bal gehad. VV het einde goede aanval op de mat weten te leggen. Was wel direct gevolg. Maar alle credits eigenlijk naar Jong Utrecht die het VV in het begin goed moeilijk maken. En Duk Sussen zo'n wedstrijd kantelen. Dus eigenlijk voor ons wachten tot VV dat momentum over gaat nemen.
0: Ja, want Utrecht zit er heel erg op. Mooie beweging nog hier van de nummer 5. Dat is Plantinga inderdaad. Maar er zit een bal nu weer naar achteren. Gewoon naar Lauwina. Lauwina speelde hem dan richting Per Kloosterboer. En dan achterin staat dan Schulders. Jamie Schulders. Bij Jong FC Utrecht achterin staat bal. Gaat dan even aan de andere kant op de hele ja, het is inderdaad die eerste 10 minuten weer gedomineerd door het jonge FC Utrecht.
1: Ja, toch kiek ze er van op. Ik in ieder geval, de buurt Vullers, de buurt gefop. Want in zijn rug kwam de boetespeler eroverheer. Gelukkig geeft deze bal even de lien. Maar Utrecht inderdaad, de ploeg die bepolt. VV is echt nog een kijken van hoe gaan we dit doen. Dijkhuizen echt in overleg met de bank. Tactisch het anders neer te gaan zetten. Want de zuls ergens vanuit het middenveld mensen vreemd moeten gaan spelen. Oefentelijk te gaan voetballen. Schenkhuizen of hem hand, in dit geval hem hand. Die de bal opholt.
2: Ja, dit is het al, hè?
1: Ja, heep is een voetballenmat. Beschrijf maar eens wat er gebeurt.
0: Ja, nou ja, goed. De bal moet dan midden door de buurt dan hard gespeeld. Maar Utrecht staat gewoon hoog. Mag het heel erg lastig een VV eigenlijk gewoon aan een aanval te laten beginnen. Want kijk, ook nu weer. De bal krijgt dan nu wel nog Gabin Blanquer. Maar er wordt steeds gelijk onder druk gezet. Hè. Hetzelfde geldt voor de blok. Hetzelfde geldt voor Schoonewald. Ja, dan komt er een lange bal naar voren. Is dit dan voor Aitmoe Hoed? Nee, dit is voor een jong FC Utrecht. En kan VV er misschien nog goed komen als Tsikas de bal naar Vullers speelt.
1: Ja, belangrijk is goed om de bal eens een keer of tien naar de goede kleur te spelen. Dat is misschien al vuur, maar VV probeert dat nog wel weer. Tsikas zoeken. De is dan bal vastvullers steken vanuit rechtsback helemaal over. En zet dan hey, de blok aan het werk. Ja, door is ruimte. 16 meter en vanuit de linkerkant. Voorzet weer te binnen gelopen. Jazeker. 1-0 VVV. En doelpunt te maken is het volgens mij geaid. Mohoe. Eerste de beste. Goede kans. Weer een assist voor Lars de Blok. Echt wel de assistkoning dit jaar.
0: Ja, ja, ja.
1: En Aid Mohoe zeer makkelijk leed in hem binnen. En zo sta je in Utrecht te kijken van ja, wat gebeurt. Dit is waren toch de betere ploeg. Ja, dat was, maar het is 0-1 voor VV.
0: Ja, dit is misschien wel zo'n kantelmoment, hè. Alhoewel, het moment was niet door. Het is gewoon een hele goede actie. En Ernst heeft vrije man gevonden. En het is Lars de Blok die dat prima duidt. Hij vindt inderdaad Aitmohoe. En die kan hem gewoon lekker intikken. Geen kans voor keeper Kevin Gadelaar. Dat betekent dus dat we nog 12 minuten spelen op een 0-1 voorsprong staan. Lekker begin van VVV.
1: En een goede goal ook, hè. En dat aanvalspel wat VVV dit jaar op de mat leed, is goed verzorgd. Het is goed. Het is de patroenen kloppen. En in dit geval is het wegsturen van de blok prima. De blok leed hem voor. Ja, ik hoor het Jannes Tieteler al zeggen in het team van Uchebu. Dit is al voor een Johan een stap komen. Maar enfin, Joey steeg trouwens in een andere podcast. De blok is gewoon ontzettend goed bezig. Zo wel eens een stap kunnen gaan maken als ze dit volk in blijven halen.
0: Nou ja, goed. VV is niet voor niks een opleidingsteam. Hè? Zo wordt het ook wel eens dukker neergezet. Hè? Dat is voor ons wel eens frustrerend. Maar ja, van de andere kant. Dus je ziet wel de talent. Als nou VV moet opletten voor een tegenaanval van jong FC Utrecht door Spul. Springt Clancy even voor de bal. Die blokkeert de bal. Dat schot dat was zeer gevaarlijk geweest voor Schoonewald. Maar dus Clancy die door vuur gaat staan. Het is nu Plantinga die moet gaan ingooien. Zo'n beetje ter hoogte van het strafschotgebied.
1: Er waren er ook meteen drie die appelleerden voor een handsbal. Scheidsrechter Van Deens Boel die had dat gezien en beoordeeld. En hij zoekt er geen een handsbal in. Schoonewald, hup, meegeven aan de blok. Want Aitmohoe is al wie te middelen. Nu van meegeven, dat duidt de blok ook. VV is meteen weg.
0: Jazeker. En Aitmohoe, dat is het een voetballer. Die heeft nog een doelpunt gemaakt. En dan kan ik wel eens leuke dingen laten zien. Als de bal via Noord aan de andere kant gaat naar Suliani. Suliani dan door naar. Dat is Aitmohoe weer. De bal gaat dan weer naar Vullers. Vullers. Zoet dan de bal weer bij Aitmohoe komen, de nummer 11 van VV. En dan is het Suliani. Suliani misschien met de trucje doen. Dus VV probeert er iets door te komen. Komt er door, dan is het de blok. Dit door Hoos. Keeper Gadelaar, Meus van Schalken eigenlijk. Dat was wel een 100% kans.
1: Maar wel ook hier weer. Hè. Goed gevoetbald, gewacht, gekeken. Het juiste moment gevonden. En inderdaad opvallend dat dan een back. Zoek je iets voor de goal. Hem is bij goal 1 al met die assist. En hier waren het de man die Aafkos kon drukken. Utrecht, overtreding. Oh, Boel doet doorvoetballen. Maar Oudries is weg. Randje 16, gaat hij zelf schieten? Nee, Kees de bal naar Oelat hem hand. Kunnen schieten? Ja, bal wordt geblokt. Ik denk dat de keuze naar rechts voor Zuliani wel een betere was geweest. Want wat is hij aan het vloeken en het schelden? Ik snap het. Maar aan de andere kant, een kans voor hem hand was ook door VV en nog wel een bal.
0: Ja, maar hand vult het. Nu is het Oudries. Die dan de bal terug schuift richting Aitmohoe. Aitmohoe dan. Door Lars de Blok. Nou, het kantelmoment is er misschien wel een beetje geweest. Want jong FC Utrecht is nooit die goal er echt niet meer aan de pas gekomen. VV probeert door te drukken. En dat hadden ze eigenlijk ook al kunnen doen met die kans van de Blok. En misschien ook wel de mogelijkheid om inderdaad Zuliani aan te spelen. Als nou De bal weer richting Tsikas geeft. Tsikas sterk in de lucht, huur en sterk met de borst. Kreeg Noen de VV'er de vrije trap mee als Mahanto op de grond leed. Overtreding gemaakt. En VV mag halverwege de helft van Jong FC Utrecht de vrije trap nemen.
1: Ik kreeg hier een vraag, maar of de goaltune nimmer te huren is als VV een goal maakt. Dat is al een tijd geleden, hè? Dan moeten we het maar weer eens over hebben. Als we dan op de radio...
0: Ja,
1: dat was altijd wel leuk. Vrije trap inderdaad voor VVV. Alles tijdens of bijna voor die kist van Gadelle. De blok met de bal die weer het kloor gelag. En wees tijd dan nog meer bij nummer 8 in hand. Die twee mogen het doet gewoon vechten weer een bal gaan nemen. Maar ook hier weer eens kijken wat hij uitgehold kan buren. Clancy, Blankaarsson achterin. Komt de bal dan aan de linkerkant. Ik zie hem hand een kruis maken. Ja. Zo van, dit is het teken. Word hier wat mij kind kan doen. Althans, spelers weten dan wat er gaat gebeuren. Bal bij de tweede pol. Komt niet bij Clancy. Bal die valt een beetje hangen. Nog steeds niet weg. Utrecht komt er niet aan. De goal. Schitterend. Is het weer Odries Mat? Kan ik dat zien? Is het Schenkhuizen?
0: Nee,
1: 38, Schenkhuizen.
0: Ja, Schenkhuizen.
1: Ja.
0: De bal die knalde de roet en eigenlijk zonder eigenlijk een echte kans, maar gewoon eerder weer een bal met de voet. Schuut Schenkhuizen gelijk richting het doelpunt. Richting die doel. En dat is een doelpunt. En we staan hier gewoon nog 18 minuten op 0-2. Dat is wel een luxe. Zeker tegen jong ploegen het VV wel eens moeilijk. Maar vanavond schindt het misschien wel anders te komen.
1: Ja, zeker. Effectief. Helemaal het woord wat past. Al had hem hand net ook een kans erin had gekend. Maar VV komt het weekend echt goed voor die goal. En meteen is het Kassa 0-2. Hey, op Zoudenbalk. Lekker. Mat zit al wat een luxe. En dat is het. Er komen nog mensen binnen. Die hebben al 2 goals gemist. Als ze op het bordje kijken. Maar lekker inderdaad om het mee te maken. We kijken nog even mee op het scherm. Mat, zo is tegen nog wat gebeurd. Dan kan ze het beschrijven.
0: Ja, de bal werd weggekupt. Wordt dan eigenlijk ingekupt door... en dan is het gewoon ineens uitholen door Schenkhuizen. De bal wordt kloorgelacht. Dankjewel aan mijn collega De Nerven. Ik zit met een beeldscherm. Hebben we goed kunnen zien. Want wij zitten toch iets bieden wat vanavond.
1: In deze helft, hè? Want dadelijk zien we het allemaal precies perfect.
0: Want er staat een grote lichtpool voor. Dat is wel een beetje zon. Maar ja, goed. VV zit met 2-0 voor. En ze hebben alweer de bal.
1: Ja, met Ait Mouhou aan de linkerkant. De blok op 2 meter. Staat iets wat doe en B. Zal inderdaad ruimte moeten gaan maken met een loopactie. Schenkhuizen even struk in dat kommetje via Blancard en Clancy. Maar het druk zetten is ook goed. Oela de Hand bevelt mij ook hier. Vorige week zo'n 60 minuten. Ja. Mekkelijk voetballend linkspoort op dat middenveld.
0: Jeuk
1: van Arsenal niet bang, maar ook gewoon ballen willen hebben inderdaad. Om dan te kunnen gewoon voetballen. Odries met een man in de rak. Het duidt het gooien, want hij geeft mij aan de blok.
0: Ja, aan de blok. Aan deze kant gaat het lekker met nou weer uit mijn hoede. Gaat naar binnen toe, trekt naar binnen toe. Gaat door iets forceren, maar wordt dan van de bal gelopen op een rechtmatige manier. En dan kan Utrecht misschien weer een keer hier aan een avond denken als hij de man met de nummer 2, dat is Sebaille, doorgeeft. Het bal door uit mijn hoek bezig. En ik kan de bal wel voorzetten met een bal. Kijk, te wiet naar achteren. Goeie actie van Sebaille. Die door 2 man wordt afgestopt, maar toch nog een voorzet kon afleveren. Maar dat was iets te wiet.
1: Ja, Blancard was niet snel, hè? Of is niet snel ten opzichte van Sebaille. Maar zijn lief zat er dan zo goed erin. Even dat handje, even de speler bezig pakken. Dat is toch een stukje ervaring hoe hij dat dan heet duidt. Sebaille tegen te houden. Tsikas moet een bal aannemen op de borst. En dan ook het doorvoetballen creëren. Dat lukt hem met een beetje geluk. Wal al had hem niet helemaal goed onder zich liggen. Schoon de Wald Clancy. En zo probeert VVV het achterin weer rond te spelen. Diepsteuren van Zuliani. Misluk. Utrecht pakt de bal weer op. Maar eens kijken hoe snel VVV hem weer kan overnemen.
0: Ik vind het knap van de Tsikas. Er zien genoeg spitsen die dat niet kloor kriegen. De bal op de borst. Alleen de worst nodig misschien dat echte driehoed angelpunt weer. Maar goed, hij is pas 19 jaar. Hij heeft vorige week zijn eerste doelpunt gemaakt. En het is wel een atletische voetballer, vind ik.
1: Ja, hij blijft sleuren. Hij blijft gewoon. Hij blijft werken. Hij schroomt dat ook niet. En hij knalt er ook in als het moet. Zo ze straks in 5 minuten al. Wordt de speler een beetje lomp, een veerleep. Maar dat is niet lekker voetbal als er tegen steeds. De wedstrijd heerst er altijd.
0: Ja.
1: Hij kleunt erin. Hetzelfde als ze tegen een hele snelle boetespeler. Een voetbal die onvoorspelbaar zien. De wedstrijd niet wat er gaat gebeuren. Hij knalt Oelat hem hand er weer in. Hij pakt de bal over. En zoek je een VV weer gewoon voetballen. En dat is gewoon puur de werklus die VV hier op de man leed.
0: Ja, en ook, ook wat mijn hand moet uit. En zo'n bal bezig haalde. Mensen daarachter. Ja, het zusje niet zo heel duk bij VV. Zo'n actie met zo'n op het middenveld. Vind ik, het wil dat niks uitkomen. Want Utrecht geeft weer de bal. Maar het geeft wel aan dat de jongen op voetballen zit.
1: Ja, inderdaad. Ja. Maar ook knap, de komen ze in één keer binnen. Ik weet niet of hij een voorbereiding heeft gedraaid. Zoals conditioneel wat achterlopen. Maar ja, dat is ook de reden waarom we vorige week misschien maar een urke op het veld stond. Lahoussina, de linkspoort met nummer 8. Upend het spel naar Plantinga. Die heeft het spel dan in dit geval de linkerkant voor zich om de voorzet te kunnen geven. Maar Vullers zit tot tussen ook zo'n uitvinding van Dijkhuizen. Waar Görlich de eerste VR5 wedstrijden mocht beginnen. Mug Vullers het tonnen doen. En die heeft voetballend wat meer rust. Heeft wat meer het in zich. En hij vult het als middenvelder door gewoon prima in. En dan waarom ook niet. Maakt die keuze. Görlich komt er wel.
0: Ja, zeker. En de heeft alle voetballers nodig in een lang seizoen. Absoluut. Als we kijken naar Jong FC Utrecht. Wat meer gaat opbouwen met Schulders. Schulders, die speelt hem dan richting, in dit geval, staat er de nummer 6. Dat is Kooi. Daar hebben we eigenlijk nog nauwelijks genoemd. Kooi die wat meer naar achter staat. Nu ook weer even krijgt de bal nu weer aangespeeld. Dan is de bal nu richting Emmanuel Owen. En die heeft wel snelheid. De jonge jong gaat nu het strafschopje in. Kan door de blok voorbij gooien. De blok, inderdaad, een schouderduw. Owen gaat liggen, maar hij geeft zich aan een penalty voor. Maar wel snel hoor, de Emmanuel Owen, die hij voorbij flits.
1: Inderdaad, dat is goed om te zien. De blok kieken mogen ze in de kraan van, oh wacht, dan zal ik toch wat anders tegenover moeten gaan zetten. Of Thomas Goedzuigers, VV, zien dat hij niet in die positie kan gewoon komen. Clancy neemt een tiet. Scheidsrechter Boel is ook al aventellen, dat is tegenwoordig inderdaad niet. En de scheidsrechter snelheid wil in het spel bij inworpen en doeltrappen. Prima natuurlijk, vasthalden van nummer 10 Gadari. Vriendtrap voor Blankaar. Heeft de box opgestruipt. Net als dat Suliani dat ook Dukker heeft aan de rechterkant. Ook Dukker een signaal van, hey jongens, ik ben er. Ik ben een sterke fan en ik kom nog hier opvreten.
0: Ja, ja,
1: dat gevoel heb ik altijd bij.
0: Ja,
1: doet dat bij het padellen ook wel eens mat. Maar dan geloven ze me niet. De half doet die box hem niet.
0: Kijk eens naar mijn bovenbeen. Hè. Zo van einde bonkspier. Als het nou weer... Ja, dat zie ik als toch weer een duel wint. Ook geholpen door mijn hand. En dan is Zuliani weg aan de rechterkant. Wordt misschien ondersteund door Vullers. De bal komt dan bij Oudries. Gaat hem niet lekker aannemen. Maar de tweede bal is weer voor Clancy. Clancy ziet dat de bal weer naar boven getikt wordt. En dan is er toch een overtreding gemaakt door Aitmahou op het middenveld. Volgens mij is dit Gadari die door op de grond leed. In ieder geval niet ernstig. Want we kennen gewoon door voetballen Utrecht weer een vrije trap.
1: Ja, toch ook lastig voor Mark Otte. Goed begin van dit Utrecht, ook het Utrecht zelf, dat inderdaad denkt van ja, we hebben ons best gedaan. We hadden VV in de tang die eerste 12 tot 14 minuten. Maar toen kwamen VV in één keer, daar gingen ze er van tussen, maakten de 1, maar ook de 2-0. En dan vult ze ook in het veld van ja, en nou, we moeten zorgen dat we eerst de aansluitingstreffer gaan maken voordat we überhaupt weer mee gaan doen. Hier is de Owen weer, inderdaad, extreem rap geeft ze Biden bal mee voor het zet. En is het Gadari die het binnenlopen heeft, lukt niet. In tweede instantie is het wegknikken van het schot door Clancy. VV Kumpel goed weg in dit geval, maar ook een goed stoon van de verdedigers. Aitmahou, geen balverlies, duidt de bal, maar heeft het geluk.
0: Maar dit vind ik wel tekenend voor het elftal van VV op dit moment. Best wel andere jongen, gewoon deze bel er absoluut in. En nu, op wie ze doen, ze doen het. Maar de bal wordt geblokt. En als last de blok, nu de bal moet gewoon ingroeien.
1: Ja, met gevolg voor eigen leven, ja, groeien ze zich ervoor. Dat was heel moeite te zien in die overwinning in Breda. Waar NAC echt de ploeg was met het meeste balbezit. Ook veel kansen, maar VV groeide zich voor elke bal. Er was geen doorkomen aan en dat vulde NAC ook zo gebeuren. VV moet weer wat doorlopen onder leiding van de blok. En Blancaren die zeggen van kom, een paar meter pakken. Omdat Utrecht achterin een bal heeft en zo heel ze het veld weer klein. Kunnen ze dan alweer samen gewoon jagen en proberen het balbezit weer truc te veroveren. Met Aitmahou, met Owen voor de neus, Lollema truc. En dat duidt er ook. Zo stijgt VV weer in positie.
0: Ja, dus Kooi deed een bal op Schulders. Pult Schulders dan de nummer 8, Lauwina. Aan de andere kant doorsteed dan Plantinga. Plantinga weer terug. Utrecht wat met de Schulders. Eigenlijk een soort laatste man speelde een beetje. Door stijgt eigenlijk Nemes Neven. Als nood een bal goed door Schalk wordt gespeeld. Geen overtreding. Het leek wel ook een beetje op een zwalbe. Maar scheidsrechter wuift weg. En nu is het weer de Tsikas. Ja, dit duidt tegen goed.
1: Kom.
0: Hartstikke goed. Ja, het duidt een prima huur. Misschien nog ietsjes meer doorzetten. En de bal nog een keer goed weggeven. Maar ik vind het sterk wat er nu te zien.
1: Ja, wat een bonk voor zich stonden. Ja. Met de Schulders. En een grote vent. Die geeft dat duel ook aan. Ze klagen Utrecht. En ik denk ook wel een klein beetje terecht. Want hij fluit de scheidsrechter Walveur. Zo'n klein down-momentje. En aan de andere kant had ze hem ook in de fluit. Hadden we ook niks meer gezegd. Vivi weer met Clancy. Zeuke, Noord, de vrije man. Vullers. Tussen die linies eigenlijk als rechtsback zich steeds vreespult. Vriendtrap weer gegeven aan Zuliani. Ja, zo snap ik Tessa als ze van Ottenstein ook in de overkant van ja vriend, Nikolov ze inderdaad met VV mij in spullen best. Want ze kregen spannend, alles mee. Want ze heel spannend, ja. Klopt. Ja.
0: Alleen VV niet. Hebben ze dingen bewust genomen. Balken Veur en dan is het. Geen doelpunt, want ik ben de keeper kwijt, maar dat komt dan net Paul. Uit mijn hoes schoot de bal in als Nobeer Owen op snelheid is. Met Blancard voor zich, maar ook met Schenkhuizen. En dan is het mijn hand weer de orde op zaken. Nee, dat is trouwens onze goeie Zuliani. De helemaal een trucje zak. En de Nobeer nog zien rechts boete positie geeft.
1: Ja, ik denk dat Zuliani zegt van de buurt te veel over links gevoetbald. Ik kreeg te weinig de bal. Ik kom hem eens ophalen in het middenveld. En in ieder geval het Belke weer eens aan te raken. Ik snap het wel. Maar Dijkhuizen zeer ook van kom, dik aan deze kant. En dan maakt mij weer diepte om in ieder geval weer de tactische bezetting te hebben stond. Lange bal van Schoonewald.
0: De Kump weer, dit keer Kump op de kop van Schulders van Utrecht. Bal wordt achter de verdediger gespeeld. Dan geeft dan de nummer 11, de Omo Roa aard. Dan komt de bal bij Lauwina. Lauwina zoekt dat de nummer 4, dat is de aanvoerder, door Kump. Maar die geeft de voorzet veel te scherp. En dan gaat dus veur langs en vervolgens achter. Dat betekent weer doeltrap voor VVV en Schoonewald.
1: Zag wel leuk om te zien, want de tribune Veuros over de ganse lange zijde zit eigenlijk wel compleet vol. Er stonden flink wat mensen aan de zijkant en ook een bus van Hoed Venlo. Ik denk zo'n kleine 100 denk ik wel die mij zien gekomen. De vlaggen hangen er. En het support ook hier op Zoudenbalg is een feit. Odries wordt goed vrijgespeeld. En de Zuus meteen de blok weer aan de linkerkant Romeer. Krieg hem ook mee. Veurzet, kent de buren binnengelopen. Nee, in tweede instantie ook niet. Weer een goede aanval van VV. Dit blieft een leven met Vullers met zijn linkervoet. Maar ja, de Cadella is goed. Het is lang. Dit moest ze niet door de lucht verschalken. Dit moest ze leeg in een hoek leggen.
0: Cadella, inderdaad. Ik zeg steeds Cadella. Maar Cadella vind ik mooier klinker al. Is goed gevonden.
1: Ja, dat idee heb ik in mijn kop zitten.
0: Ja, precies. We begonnen dus even in de rasjes vroegen. Is nu weer Sabai de bal. Kreeg Sabai met nu de bal op de kop van Blancard. Ik heb niet nog Odries gespeeld. Weer de bal loopt achter. Dat betekent dat Gadella, de keeper van de jonge FC Utrecht, de bal weer klomig leggen in zijn eigen 4 meter gebied.
1: Ja, een fase waar VVV wel zeker uit die verdrukking van Utrecht is gekomen. Natuurlijk gesterkt door die 2 goals al vlot gemak binnen 20 minuten. Waardoor ze net gevuld ook goed is van de beste baasje op het veld. Maar blief opletten, met name op de snelheid voorin. Owen werd weer even gezocht. En VVV neemt het balbezit over Gabin Blancard. Toch ook wel een speler die dit seizoen wat beter speelt. Dit seizoen gezien pas net onderweg. Ja. Maar hij had vorig jaar op mindere momenten. Ik heb het idee dat hij zich wat prettiger gevuld. In deze, misschien wel met zijn compaan langs zich. En verder ook het team. Het stijgt beter. Dat gevuld hebben we allemaal dan vorig jaar.
0: Ja. Vorig jaar ging ik hier ook wel naartoe. Zo van, jong FC Utrecht. Jonge elftallen, wedstrijd. We wilden een lastige avond. Nou, zussen wel de spelvreugde op het veld. Bij VVV met name, vind ik ook. Ondanks dat ze hier inderdaad op een veredeld amateurveld zijn te voetballen.
1: Ja, dat klopt. 30 minuten en 52 seconden heeft Zoudenbalg gespeeld. 0-2 dus in het voordeel van VVV. Vanuit is niet in het geel-zwart. Maar in dat moeie oetenu met mintgroene accenten wegsturen van Owen. Nou, die moet de eindige eind aangaan hier met Lars de Blok. Gans in een hoek van het veld. Nu kun je hem veugel zetten. Nee, want Aitmehu, lekker Aitmehu. Die douwt hem gewoon met een schouderduw weg. En dan kan VV met Chicas sterk moet zien. Misschien doorvoetballen. En dat lukt hem nu niet. Net jammer, niet, ja. Want meteen is de counter een feit. En daarom is het zo belangrijk dat ze een beetje gils.
0: Ja, precies. En dat wil hij ook. En dan wil de bal ook aanspullen. Maar dat lukt hem nu niet. Lamoui die nu de bal speelt. Dat komt toch weer. Ja, dat is geen terugspelbal. Dat is Suliani die de bal gewoon...
1: Goed, hè?
0: Ja, geweldig.
1: Als rechtsboete, ja, gans in het strafschapgebied, ja. De bal mij terugsliden.
0: Ja, dat is als Suliani, zus, het type voetballer, dan denk je van, ja, die komt niet hier terug. Maar toch duidt het.
1: Hij hoeft ze maar één of twee keer een goed compliment om te maken met beelden. En zonder speler die leven op en die wil dat nog een keer de volgende wedstrijd doen.
0: Ja,
1: maar zo makkelijk kan het zien. Maar dat is als team, dat is gewoon zo belangrijk.
0: Ja, dat zien de voelen meters.
1: Zeker.
0: Ja, absoluut. Absoluut leuk om te zien, inderdaad. We praten onderhand als VVL kampioen is, maar dat is nog heel wiet. Maar het is gewoon leuk om te zien als nou Utrecht de kans kreeg. Ja, en dan is er natuurlijk ook nog zo'n keeper als Schoonderwald. Die zich niet zomaar leuk passeren. Alhoewel deze bal had het in tweede instantie. Maar ja, hij heeft hem
1: zeker. Wel in twee instanties. Handjes op elkaar van de mensen moest heen, want die kunnen dat zeker waarderen. Als Utrecht een leuke aanval op de mat leed. Nou, Chicas, deze bal moesten ze een keer winnen. Voor ons Venloneren, want de laatste paar duels zien door Schulders gewonnen. Als verdediger Ralf Vullers, opletten, duiten, meegeven weer aan Blankaar. En zo is het Belke achterin veilig rond. Maar we willen natuurlijk langzaamaan het middenveld en weer die veurhoede te grond bereiken. Dat kan alleen met het goede positiespel wat VV tot nu toe liet zien, balverlies van Suliani.
0: Ja, dat klopt. Ik vind het wel interessante duels hier tussen de Chicas en de Schulders. Ja, dat man, dan was ik het zoeken. Er wordt aardig wat gedouden getrokken en gedaan. Als nu ook weer Blankaar moet opletten. Blankaar loopt, dat gaat prima dicht. En het is dan Schoonderwald die de bal te pakken heeft. Ja, we zitten inmiddels in de 34e minuut. Stand is 0-2. En Schoonderwald, denk ik, gooi de bal maar eens tot Chicas. Kijk eens wat er gedouwd wordt. Het is wel echt nu ook weer een behoorlijke douw. Het duurt doorgaan omdat VV de bal kreeg. Is het door Aitmehu de bal bezig geeft de bal rustig spelen richting Blankaar. Dan kan VV misschien denken aan de andere kant om door de aanval op te zetten.
1: Ja, niks aan het handje zoals ze zeggen. Maar ja, er zien wel gekkere dingen gebeurd in de keukenkampioen-divisie al helemaal. Wedstrijden die eindigen in 6-4 zien geen uitzondering. Ze vallen dan als riepe appelen. Maar VV moet zorgen dat de 0 inderdaad gehaalde wordt. Vrije trap gegeven. En rondom de middenlijn Utrecht mogen dadelijk gewoon nemen. Ja, maar dat is inderdaad, haalde dicht, haalde het gewoon compact.
0: Ja,
1: en in dit geval tegen zo'n ploeg komt ze ook gewoon een keer makkelijk tot de heer. Omdat die iets minder ervaring hebben. En als ze dan die ballen effectief kunt maken, ja, dan zoals ze zeggen, moet het in een oven zien. De simpel gewonnen moet kunnen wuren. Alleen, ja, we zeiden het net al, het kan ook zomaar in één keer omdraaien.
0: Ja, precies, de wiel het Grazie toch wel opdonders kreeg. Als ik dat zoveel begeest. Ik loos vanmorgen in de krant, Ralf.
1: Ja.
0: Het Grazie is weer groen, maar het hecht niet zo heel goed. Vanwege de druchten en... Dat kost hij ook wel een beetje het geval zijn, want er is toch wel wat schaai en wat polletjes liggen. Als VV weer in een aanval gaat, nu is het door Clancy, die speelt de bal naar Chicas. Chicas schoot, gooi je eind weer, dan wordt er een overtreding gemaakt door de Lauina. En dan neem ik VV op zijn eigen helft nog in een vrije trap nemen.
1: Ja, Schenkhuizen ook de stofzuiger doorhuren, overal te vinden. En dat is lekker. Ook zo'n speler die in één keer kwam vanuit Fortuna. Weinig speelt die door. Geen idee wat voor een type het is. En die leert gewoon eigenlijk vanaf het moment eindzien. Zien dat het een toevoeging is voor VVV. En in de keukenkampioen-divisie ook gewoon een meerweert heet. Lange trap van Schoonderwald naar de linkerkant. Dan moet de blok de log in gewoon duiten niet. Want hij zou wel het duel gewoon toch niet winnen. Utrecht met Gadari met een hakbal. Maar dat gaat dan mis. Even een fase in de wedstrijd. Hè, waar niet... Alles secuur is, maar niet zo heel veel gebeurt.
0: Ja, precies. En VV zal dat allemaal prima vinden als ze naar de stand kijken. Want door zien ze gewoon dat ze al twee keer hebben gescoord. En ja, ik spits me eigenlijk al een beetje op die tweede helft. Als we het heel vlak voor ons kennen zien. Ik hoop dat er dan ook nog wel wat gaat gebeuren hier in op Zodenballig. Als Dode Laurina weer de bal heeft. Geef hem dan nog schulden. Het is een keer bijna veurig gegaan. Dat is trouwens Per Kloosterboer. Bal gaat alweer terug. En zo probeert Utrecht toch een beetje VV vast te zetten. Met Nodenbal op Kooi. Kooi. Oeh, daar verliest de bal bijna door op Anno Dries. Maar dus Sabai de redding brengt. Sabai gaat dan nu richting de 16. Is het een overtreding inderdaad van Mahant. Dit door Merterke. Dat zal het zien. Tien voor de... voor de 16 meter toch een overtreding maakt. Nieuwe kans voor FC Utrecht middels een vrije trap.
1: Nou, het spelidee van FC Utrecht is heel aanvallend. Het klopt al hier. Als ze aan een bal zien, gaat iedereen inderdaad die meters maken. Huurt de overlap gemaakt door de rechts en de linksback. Er zit tempo in. Maar daar kan VV ook van profiteren als er een keer een foutje wordt gemaakt. In dit geval is het weer even opletten. Weer de nummer 8, Lawina. De Kloosterheid. En misschien wel een iets fijnere positie in de meter of drie verder dan straks. Waardoor ze een bal niet om heel erg omhoog hoest te wippen in de moren. En dan door de richting de goal te komen. Dus dit is weer even opletten. Blankaar heeft de Moor samen met Schoonewald neergezet. Handje voor de borst. De Moor staat kloor, Mat. Kieken of ook keeper Schoonewald door Klover is.
0: Ja, we gaan kieken. Is dat door Gadari die erbij staat? En het is Lawina inderdaad. Wat gaat er gebeuren door Geert Vullers even op de grond te liggen? Met Per Kloosterboer misschien wel wat te doen. Moet even zich melden bij scheidsrechter Niels Boel. Ik weet niet precies wat er precies gebeurde, maar het is alweer goed. VV staat kloor. Zo'n meter of... 16 is het. Er wordt weer even vastgehaald. De scheidsrechter luurde toe. De vrije trap wordt genomen door inderdaad de Galina en de... Schud hem niet even.
1: Ja, nummer 14 waren het Gadari. Dus Gadari de rechtspoort in dit geval. Die werd geblokt. De high fives. Dat is wel leuk om te zien hier. Ook weer hier Schoonewald met Blancard. Om even dat moment te vieren van het tegenhalen van misschien wel een goede kans. Lawina met de corner. Met zijn linkervoet. Heet ook een signaal. Dat is eindhand de login. Zien de rechter in dit geval. Bal komt binnen de vijf. En dan is het binnenlopen door nummer 3, de Schulders. Ja. Slecht moment, denk ik, hier bij VV. Want ja. Ze stonden niet kans goed op te letten. Eind 2.
0: Het was een schitterende genomen corner ook. Fantastisch genomen. Hard draaide in dat 5 meter gebied in. En... deze moesten absoluut tellen, hoor, deze corner van dingen, van Schulders. Maar er is even een blessure. Is dat, Clancy dit op de grond? Ja, zo is het weer een eind 2 dan in dit geval. Goeie goal. Schulders tegen Noem, dat denk ik een beetje van Clancy mee. Want Schulders, toen het terugrende, homperde ook een beetje. Maar het is gewoon eind 2 hier op Zoudenballig. We zitten in de 38e minuut.
1: Ja, niks aan het handje veranderde in één keer. Noor het, we moeten toch voor op gaan letten. Want die goal, de aansluitingstreffer, maakt het weer spannend. En zo moesten toch opletten tegen deze ploegen die gewoon kunnen voetballen. Alsof het allemaal niet doet, Mark. Want het mag ook niet zoveel doet. De kinders gewoon gaan aanvallen en die patroenen proberen in te sliepen. Schoonewald met een bal lang, 40ste minuut. Het is nou zaak in ieder geval niet nog een tweede teken te gaan krijgen voor Rus. En eigenlijk moesten ze zelf gewoon weer de bal hebben. En proberen wat aanvallend te gaan creëren.
0: Ja, dit kan gebeuren natuurlijk. Zeker door zo'n fantastische corner. Genomen wordt als Schenkhuizen nu de bal weer spult richting Zuliani. Zuliani helemaal druk door Schoonewald. Schoonewald geeft naar mij aan Blancard. Maar Blancard kent er eigenlijk ook niks mee. Omdat de blok wordt vastgezet door de Owen. En daardoor gaat de bal weer terug richting Schoonewald. Schoonewald, de meter of 20 voor de goal van zichzelf. Geeft nu de bal op Zuliani. Die kan hem goed aannemen. Kent er ook wat mee. Verliest hem dan toch. Omdat er 2 man stond te verdedigen. Maar zet door. Moet deze bal weer van VV zien. Inderdaad, Schenkhuis geeft hem dan nog af. Vullers en zoek hem er weer bij Clancy. Het liep er wel weer op dat VV even denkt van... ja, we moeten toch wel weer orde op zaken stellen. Want deze eindweer, dat vinden we niet tof.
1: Ja, inderdaad. Dat is ook niet tof. En dan moet VV dus zelf maar verzorgen dat we hier niet aan deze kant komen. Dat Utrecht die corners of free trappen gaat krijgen. Dat kan ze toch niet gans voorkomen, maar... Dan moesten we al natuurlijk op gewoon letten. Gadella achterin. Ik wil hem wel eens een keer echt om die lat zien staan. Hoe groot of hoeveel dat dan scheelt. Maar dan staat eigenlijk een vent voor. Ik denk als ze echt zelf even die neus zo stond, maar dat ze denkt, Jezus, zo is 2 meter 7 volgens mij. Zo vult dat aan. Achterin Utrecht. Met zo'n 5 minuten nog te speulen hier voor ons. Zaak dat we weer alles verdedigend neer gaan zetten.
0: Ja, belangrijk, want toen ging de bal weer richting de Omoroa. Dat leek er althans op. De bal gaat dan toch over de Zilin als VV. Dan nu weer gewoon ingooien. Rafullers duidt het precies zo ter hoogte van het strafschopgebied van de Venloneren. Bal komt dan door bij mijn hand. Die wordt even onder het veld gestopt. Kan gelukkig wel weer opstappen. En kreeg de vrije trap mee als Rafullers de bal liet liggen voor Clancy. Clancy liet de bal nog eens een keer kloor. En inmiddels hebben we de 42e minuut. Daar haalt hij dus ten eind weer voorsprong voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen.
1: Ja, vol programma. En de keukenkampioen-divisie, Mo Oudries, zal ik daar nog wat meer over vertellen. De mug doorgaan, Oelat hem haalt. Randje 16 in spelen van Zuliani. En dit uit VV niet goed. Hier, want ik kan Owen er vandoor gaan overtreding maken. Uit moet duiten niet. Had hij misschien wel een heel keertje voor kunnen krijgen. En dan is het Schenkhuizen slum eigenlijk. Hè. Hij gaat er eigenlijk veel langs. En als logo, dan, ja. Ja, maar als ze hem dan raakt, dan is het ook een overtreding. Hoor ze ook meteen de snelheid te goed. Maar zoals gezegd, een vol programma in de KKD. VV staat gewoon tweede op dit moment virtueel, Matt. Dus dat is ook wel leuk om te zien.
0: Ja.
1: Volgende week Interland voetbal, maar de KKD gaat door. Dus VV zal ook dan lekker blijven voetballen. Oet naar Volendam. En die hebben het vandaag ook al heel moeilijk. Stond met 2-0 achter tegen Jong AZ.
0: Ja, inderdaad. Zo'n Jong AZ, dat vind ik toch ook altijd een kwantenploeg. Als nou de bal bij Tsikas Kump, waren het niet dat de bal doorschuit. En toch door de goed opleggende Gadella wordt opgepakt. Gadella in het, wat is het, gifgroen een beetje. Door in de velden in ieder geval heel goed op. Alhoewel het misschien toch een beetje raar is dat de scheidsrechters een geel pak aan hebben en de Gadella een blindgroen. Het is misschien toch iets minder. Maar goed, laten we door niet te verklagen. Als VV Mugon ingooien, zo'n halverwege de helft van onszelf.
1: Ja, 2 minuten en 30 seconden nog. De blok, denk ik, vind het wel prima zo. Gewoon eerst eens even tien pakken en zwiezen. Nou, Boel de hand in de logveer. Vief, andersom, hè. Vief, veer, drie enzovoort. Bal even de zielien precies op de middenlijn. De Zuus en VVV dat ze het wel goed vinden. Hè? Allemaal wat rustiger aan. Blancaar, wie is een keer de blok gezet. Ik pak tempo, geen probleemscheids. Maar VVV is misschien ook wel toe. En de rust. Dan vinden die 2 en 4 lekker. Wij ook natuurlijk. Maar zoals we dachten straks dat het misschien wel al een beetje gespeeld zou zien. Is dat zeker nog niet het geval.
0: Nee, die tweede helft is nog heel belangrijk. En zeker nog die paar minuten als hij gewoon met een voorsprong gewoon de rassig is doen. Het is een goede bal van Tsikas op Zuliani. Zuliani die nu met ruimte is. Komt tegen Geit naar binnen toe. Geit moet een bal voorgeven. Wordt dan weggewerkt. In tweede instantie is het door Rafullers die nu de bal bezig heeft. Bal naar de goede kleur spelen de Duiten ook. Zuliani. Zuliani achterin. Daar staat Aitmohu op de slieps komt de bal. Maar hij leurt hem doorscheten. Kan hem dan toch binnenhalen. Oh, en holt hem nog in het cornerhoed. Heel goed gedaan. Alhoewel de eerste instantie dacht ze van, de bal geen oet. Maar dat duidt prima. Corner ook voor VV.
1: Ja, inderdaad. Snelle voetjes meteen kunnen reageren. Dat op de grond bijna loog. Nog even dat tikje waardoor inderdaad de corner een feit is. En we hebben straks gezien aan deze kant. In de goede corner kan ik ook zomaar een goal op grond leveren. Lars de Blok is de koning van de assisten dit jaar. Die heeft een bal kloorgelag. Twee hand aan de kant. De login heeft iedereen het gezien. Ja, dat is zo. Blancaar onder andere, maar ook Clancy. Er stonden in ieder geval wat mannen kloor om de bal binnen te lopen.
0: Ja, de bal geeft nog een keer op de hand. Gewoon nog een keer de lucht. En dan komt de bal afdraaiend weg. Komt op de kop door van dat is Blancaar. Maar die kan de bal niet kappen. Snel truc, want we hebben nog zo'n half minuutje te gaan in de officiële tijd van de eerste helft. Maar ik denk dat er misschien nog nauwelijks. Er is eigenlijk nauwelijks op het haald geweest. Dus ik kan me niet voorstellen. Dat er, deze bal gaat trouwens oet. Dat er lang mee kunt. Ik denk dat de scheidsrechter bij 44 minuten gaat afsluiten.
1: Ja, ik gewoon altijd een beetje in het cupje van zo'n Dijkhuis. Hè, van een trainer zitten. Wat is hij nou tevreden over het spel? Over wat er op de man is gelacht? Natuurlijk, de Stijs Veur had die goal gehoven. Nee, natuurlijk niet. De moesten zorgen dat ze bezig zit. De bal is tegen. Is ze tevreden?
0: Nou, één minuut extra. Ik denk het niet, want VV geeft toch wel wat weg, Wetzwal. En we hebben dat net benoemd als Wetzwal dat ze door vol vergoon. Wetzwal, ze blokkeren het. Maar ze komen toch soms in een situatie dat het toch wel wat billenkniepen is. En ik denk dat Dijkhuis dat doet wat hebben. Een aanvallend spel, ja, dat is prima. Nu is er een moment in die strafgebied. Als de bal nog een keer door de blok misschien kan weer een veur gezatten. Maar dan is natuurlijk altijd tevreden met de voorsprong. VV mag kieken bij Utrecht nog een keer, mag ook groeien.
1: 2,6 meter is Gadella, stuurt half schoeren inderdaad. Ik zou toch in de buurt met mijn 2,7 meter. Maar inderdaad, Matt, de puntjes op de i, denk ik, dat je zat, de motten gaan weuren. Even wat standaard aanspraak, even wat beter neer gaan zetten. Wisselen hoeft echt nog niet, want deze 11 doen het gewoon prima. Scheidsrechter Boel heeft dan ook nog gefloten. Eind 2, de stand hier op Zoudenbalg door die snelle goals van Aitmohou en Schenkhuizen. Maar de corner van Lawina was te goed. Schulders liep een bal binnen. Zo gewoon weer rusten, even wat eten, Matt, de gast.
0: Misschien een einde opmerking over wie je zal denken. Wets wel tegen Helmond Sport 2-0 achter, doordat Helmond Sport heel effectief was. VV speelde toen eigenlijk een betere wedstrijd. Maar dan zussen, hè, als ze dan gewoon denken van, nou ja, dit is allemaal prima. Die puntjes op de iemand er echt op zitten, wil ze even van over 3 punten meenemen.
1: We huren nog Geertruik Wissoe.
2: Televisie, radio, internet.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorn Jonker.
5: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
4: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Yes, we zien weer helemaal terug. Hey live vanuit Utrecht Sportcomplex Zodenbalg. En ik zie het klaksje lopen, man. Het is wel interessant. 40 seconden te gaan. Zullen het dan ook direct beginnen? Dat vind ik wel bijzonder. Spelers van VV zien al geactiveerd in de korte warming-up. De gekloorgezatte Waas die stond op het veld. De spelers van Utrecht die moeten zo meteen nog gaan komen. Er is dan wel Einde die zich wat feller aan het wermlopen is met nummer 17. Björn Menzo is dat mat. Die gaat dadelijk voor een van de jongens komen die hier zelf gespeeld hebben. 2-1 voorsprong.
1: Ja, en VV is, moet alles aan gelegen zien om dat val te houden, dat vast te houden. Want dan duizen je hele goede zaken en dan steeds gewoon in de top van de keukenkampioen-divisie. Het is pas september, hoogst oktober, maar nou ja, dan is het toch wel mooi. En dat hadden we graag niet verwacht. Zeker niet van de zomer toen we zagen hoe de competitiebus beginnen. Maar die is het toch allemaal al gehad, Ralf?
0: Ja, dat is zeker waar. Maar ja, kijk, nog een MVV. Hadden het ook op de heupen. Wonnen de eerste zoveel wedstrijden dik. En het ging allemaal goed. Vorige week door Ruim van Aaf gewonnen. Ook weer met 3-0 achter. Dus het kan ook zomaar verkieren. Daar hoeven maar net bepolde spelers weg te gaan vallen. Maar ja, dat is natuurlijk altijd het alsmaar-principe. Nou, Utrecht, kom het veld op. Want VV heeft er zin in. Die willen beginnen. Bij Jong Utrecht duurt het allemaal echt wel wat langer. En Minogue ook wel misschien wat te lang of VV is gewoon de vrucht erop gewonnen. De scheidsrechter is toch nog niet, hè?
1: Ja, maar we zijn al bezig. We zijn al bijna 44 seconden bezig. We horen een minuut in die tweede helft. Maar nu komen ze inderdaad het, het trio in het geel gestoken zwarte box en gele zak. En dat is niet VV, maar dat zien de drie arbiters natuurlijk. De scheidsrechter en de twee assistent scheidsrechters. En ook op Jong FC Utrecht ook nog heel even snel een oefening veel te weren. Ik zag dat er al of leten we ons altijd op de bovenbeen houden door de medespeler. Zodat ze gliek tak, vol met adrenaline zoet. En dan het veld in. Nou ja, meestal wonnen we dan.
0: Ik vind dit prima trouwens, hè, dat gebeurt. Even kort even de spieren weer. Maar het verschil tussen sommige spelers is wel leuk. Hè? Ja. Want er zien er bij die dat echt veel doen. En de anderen de zussen een sprongetje maken. En de renden een keer rechtdoor. Ja. Het zal allemaal wel. In ieder geval, Mark Otte, trainer van Jong Utrecht, is als een van de laatste uit de kleedkamer gekomen. Steek het veld over. En zo gaat iedereen kloster. Nummer 7

0: Dat was toch wel een goeie voetballer. Dat is het in Owenmat. Die gaat zo meteen door Oet. Dan zal het toch wel een hele goeie B moeten gaan komen met nummer 17, de Menzo, om hem te vervangen. Want de Owen, de bekost of zeker bekomen, want hij waren een partij snel.
1: Ja, zeker. Dat kostte ook Menzo. Nou in het veld stijt. VVV moet toekijken wie FC Utrecht. Die stonden allemaal op de middellijn. Kijk eens, stonden allemaal op de middellijn. Behalve de keeper. Die kreeg ook de bal. En Utrecht gaat gelijk richting de goal van Schoonderwald. Als deze bal, denk ik, dat wordt goed binnengehaald. Wordt weggetikt. Chicas kan er niet bij. Bal geeft weer terug naar Gadela. En Gadela, inderdaad, we zien hem nu 2,06 meter goed. Die kreeg de bal weer terug van de nummer 14 per Kloosterhuis. Net uit de Nederland speelde hem aan de andere kant op Schuldersnijd.
0: Ja, VV had de eerste 13, 14 minuten en het ontzettend lastig met een fel van leer trekkend FC Utrecht. Heel aanvallend. VV Mischans truc ook nou gebeurt dat weer in die eerste minuut. Bal weer teruggelag. Een vertredingsscheidsrechter, dat is gezien. Ja, zoals we in de eerste helft ook al aangehoven, voor ons is het soms heel moeilijk te zien door een ontzettend goed ijzeren pol. Als hij net in dat stuk staat, dan zien we dat niet helemaal. In ieder geval, laten we dan maar zorgen dat VV, dat kunnen we niet verzorgen, maar VV zelf moet gewoon heel blijven voetballen. Dan hebben we een ontzettend goed zicht. Maar VV had het moeilijk het eerste kwartier. Kwamen door overheer door die goal. Maar ook nu is Utrecht de ploeg die in de eerste minuut meteen een vatbank geeft. En uw bedoelingen heeft tof verleed.
1: Ja, zeker. Laatste blok hebben dan wel een stukje tussen steken. Geeft de bal naar Tsikas. Maar die kan hem niet binnenhalen. De bal geeft dan Oet net voor de bank van Jong FC Utrecht. Zo'n meter of 10. Vanaf de middel die wordt de bal ingegooid. Komt nu op de voet van Blancaren. Via de voet geeft de bal dan ook over de Silien. En dan zijn we weer op de helft van VVV. Halverwege de helft ongeveer. Als door de nummer 2 Sabai de mug gewoon ingooien.
0: Ja, daar kijken ze hem zich heer. Nou, Utrecht schuift elke keer goed door, hoor. Allemaal de middellijn over. Hier zit Gadari, ook een zeer technische middenvelder. Die zich viel. Luurt Seen ook de bal wil hebben. En door het spel kan gewoon bepolen. Wil ik ook wel een jongen met de gaten te halen. Vergeur speelde hij El Arguioui. Hopelijk spreek ik het goed uit. Er zit nou bij Cambuur. Is verhuurd. En die maakt er ook furoren. Want die maakt zo'n goalbal misschien wel per week. Dat is scoort voor Cambuur. Dus er zitten zeker talenten bij Utrecht. Maar VVV heeft ook talenten. In de naam van Stad Aymouhou. Die geeft de bal mee door Golbemat.
1: Ja, dit is Aymouhou. Want was net door de nummer 7. Die normaal aan de andere kant zit. Suliani. Dit tijd dan door. Geeft Suliani nog wel weer terug. VV nog altijd de bal achterin. Weer zit Clancy die de bal nu richting Tsikas speelt. Tsikas die achter de bal rent. Maar de pas wordt afgeschoten. Schoten door de nummer 4 Plantinga. Die doet de bal zoet gewoon richting zijn eigen keeper Gadela. En dan is Utrecht weer in balbezit.
0: Ja, ik zou het toch wel fijn vinden als VVV in dit geval probeert wat hoeren te storen. Maar VVV zak in. Dat is natuurlijk ook afgesproken. Er zal zeker een bedoeling achter liggen. Maar Utrecht is de ploeg die mee gaan opbouwen. Het kan natuurlijk ook zien dat ze de ruimte creëert. In plaats van dat ze hem te hoeren op het veld kinds onderscheppen. Utrecht is met Kloosterboer het veld even gestoken. Planten gaan moet even werken. Ook Lawina duidt dat goed. Heel het balbezit. Moudri sleed op de grond. En zo is Utrecht er in één keer van tussen met Omoroa. Zo neemt VV het alweer over. Slim gedaan van Zuliani. Die de bal even door de benen liet lopen. Zodat het een inworp voor zijn eigen VV is. Maar ook nu is het een beetje een vergelijkbaar begin. Hè? Utrecht stormt. Ja. VV kind mag niet gans mee dan.
1: Nee, probeert er nu goed te komen. Nu is er een vertreding gemaakt op dit Tsikas. Maar scheidsrechter Luur doorgaan. Op het middenveld probeert VV dan een bal van Jong FC Utrecht te ontfutselen. Maar het is Schuldens weer de man. Dat is ook een goede, stevige man, een stevige vent. Geeft dan nu Kooi de bal. Kooi gaat ermee lopen. Geeft zoet dan dat de bal door over de zieling gaat. Nee, dat is nog niet het geval. Gewoon FC Utrecht meer een balbezit met Kloosterboer. Die nu door aan de andere kant inderdaad de nummer 9 Den Bogenduij vindt. Die zoet de bal over de zieling gewoon. Dat is balbezit voor Utrecht. Althans in een inworp voor Jong FC Utrecht.
0: Ja, Zuliani weer helemaal terug door bijna op de achterlijn met mij te verdedigen. Ruff Vullers, wie ze maar horen moet gaan staan. De inworp gaat dan terug. Zo verleed Utrecht het spel helemaal aan de andere kant. mentoren om niet te gaan proberen met de nieuwe speler Menzo. Bal werd binnengebracht, goede cupactie door Van Clancy. VV heeft wat van deze momenten al gehad in de eerste helft.
1: Ja.
0: En dat, maar dat teamblaadje.
1: Nee, dat is een ander blik.
0: Ah, okay. Ja. In ieder geval, ik moet lachen, want ik heb ook geen wat voor de neus. Maar die momenten zien, die komen er nou te veel. En dat is vervelend voor... Het is vervelend, want het kan ook zomaar weer dat er binnen wordt gewijd. De Chris is wel netjes druk, man.
1: Ja, dankjewel.
0: Ondanks dat er niet van dingen.
1: Ja, dit is trouwens de opstelling van Helbosport. Dus
0: een paar weken
1: een paar weken truc. Ja, hij weet het af en toe in Zoudenbalg. En nu kwam er net zo'n vlaag aan. En dan ga je tegen alles weien. Tegen is alles vastgeplakt, al of net.
0: Ik heb hem even goed gelakt.
1: Normaal gesproken dus zit dat wel met zo'n tape. Hè, maar goed.
0: In de cool ken ik dat. In rugby oefenwedstrijden hebben we niet een moeie schema voor ons. Maar...
1: Terzijde.
0: Terzijde, inderdaad. Maar de Giel is nog wel in de gaten mee gegaan.
1: Ja, zeker. Ja. Ik heb dat altijd in de gaten. Of de thee beter geeft of niet. En ik heb het niet over thee, maar thee. Goed, dat kunnen we allemaal vertellen, want er gebeurt niet heel veel op het veld. Als no Tsikas de bal wel goed stopt. Weer met de schulders in de nek. Verslikt zich mijn hand even. En dan kan Utrecht erdoor komen. Maar ze hebben te veel tijd nu. Met name de nummer 17. De mens is wel in balbezit. Maar geeft de bal er wel voor. Is dat misschien toch nog gevaarlijk? Maar dan is het Raffullers die orde op A zaken kan stellen. Als Clancy door de bal. Rassi terugspeelt nog schoon de wald. VV moet inderdaad opletten. Want... het leek af en toe wat te... Utrecht steekt gewoon hoeig en stit er gelijk op.
0: Is meer bal vast. Dijkhuizen aan de Leuvenkant is ook absoluut niet tevreden. Er is een dwies, is een kieken. Lup wat zenuwachtig. We zien de goud worden. Duk wel wat meer steady, rustig steekt. Je hebt nog steeds de handen de test. Maar de zuur staat het niet klopt wat er op het veld gebeurt. Allemaal in het voordeel voor Utrecht die het goed voor elkaar hebben. VV lup achter de feiten aan. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Hem hand duidt het heel letterlijk, want hij rent achter zijn speler aan. Nou, met Aymouhou en de blok aan de andere kant weer alles hele bij gaan zetten. Odries, help. VV kan al overnemen. Maar ja, dan staat Aymouhou dan met drie man. Tsikas weg, man.
1: Ja, Tsikas met Schulders. Schulders is sterk en Tsikas maakt dan de overtreding. Ja, dat duidt de Schulders wel slumuur, want de komt niet zomaar voorbij.
0: Nou, op punten, heet, in het begin waren nog 50-50.
1: Ja,
0: hij wint nou alle duels.
1: Ja, precies. Dat gaat dan een beetje in de kop zitten, denk ik, van zo'n Tsikas. Dan moet het duel aan gewoon wisselen, Ralf. Of wat is er
0: nog? Doe die eens even inderdaad de aanval nog.
1: Ja, inderdaad. De aanval wordt nu ingeleid door Sabai. Sabai met een hoge voorzet. Moet voor de keeper zien, inderdaad. Schonewand pakt een bal. Uit de lucht, plukt de bal uit de lucht en heeft de bal nu vast de nummer 13 van VV. En inderdaad, er is wat beweging op de bank van VV. We zitten inmiddels in de 53e minuut. Als de bal naar voren wordt gegooid op de borst van Tsikas. Kan hem door Schenkhuizen speulen. Mijn hand helpt dan mij. Nou, kom de hoed. Dat is een goeie bal. Geen boetespel in eerste instantie. Aymouhou komt. Dan moet er een bal voor de goal zien. Aymouhou scoort.
0: Prachtig.
1: Jawel. Schitterend doelpunt. En eigenlijk weer precies hetzelfde begin als de eerste helft.
0: Ja, ja, ja.
1: VV staat achter. En dan komt er een flitsende aanval. En Utrecht trapt erin, moet ik in dit geval zeggen. Aymouhou duidt dat prima zien. Tweede doelpunt. Schitterend.
0: Ja, en ik weet even niet bij de paasgoof. Maar ik ben hier in Kieken ook nog de grensrechter. Ja, de kind dat gewoon niet zien, Matt. Dit ziet het niet.
1: Nee, dat kan niet.
0: Het ging zo snel vanuit een andere kant. En de aanval is er al vandoor. In de Eredivisie is een VAR. En dan werd dat moment zeker bekeken. En dan waren we misschien net aangewezen. In dit geval is het verder dan voor de aanvallende partij. Een heerlijk moment voor VV, want ze waren inderdaad vol onder druk. En hoe frustrerend weer voor Utrecht. In de eerste helft al, in de tweede helft gebeurt het ook. VV gaat wisselen. Volgens mij gaat onze Griek inderdaad roet. Of is het nummer 8 hand? En maar... onze Griek, met z'n tweeën gewoon ze in het spulveld verloten. Ja. En ik heb even, ik moet even goed gaan kijken. Gino Smit, denk ik, dat op Wekump. En Verstraten.
1: Oh, Verstraten, oké. Okay.
0: Twee spelers
1: komen erin, dus... mijn hand die er goed is en Tsikas. En VV staat met eindring vuur. Ik heb even ook inderdaad gemist. Ik heb net al de tweede keer op dit scherm niet even gekeken. Maar elke keer was het net te laat. Dus de paas heb ik niet gezien. Maar dat zullen we straks op de televisie nog een keer de toes terugbrengen. Als we kijken dat er weer een overtreding is gemaakt. VV Mug, een afwassend boetespel, is begrepen ontgoon. Nee, de bal komt tegen de speuler aan en dan is het gewoon opgroeibal. VV krijgt de bal en speelt de bal naar voren. Daar gaat dan Zuliani achteraan. De aanvoerder van FC Utrecht bot opletten. Dat duidt dan ook wel. Dat is de Plantinga, de Nozut, dat de bal door VV wordt opgepakt. Wordt door Vullers weggewerkt. En volgens mij is dat inderdaad voor Utrecht een inbord.
0: Ja, Dijkhuizen was echt en zal nog steeds niet gans tevreden zien hoe VV stond. Daar zullen ze een rust over hebben gehad. Die puntjes op de i, die werden niet goed neergezet door de spelers die het moesten doen. Zikas zoet er ook niet lekker in, dus op zich wel een prima wissel om Schmid er neer te zetten. En hem hand Goevel aan, die kan ongeveer een oor voetballen. In dit geval heel te net er een dikke 50 vol. En dan Mug Verstraat, de huurling van Antwerpen, het gewoon lot te zien. Maar het moment is wel echt te goed, hè? Was ze dan die goal, Max? Ja. Want de vuls aan, Utrecht Kump. En zal dadelijk in een keer echt einderbeen komen te stoom. Met Schoonewald en dan ploep. En aan de andere kant is het einde reëst. Dat gaat weer gemak. Ja, is de lucht weer door. En is er eigenlijk weer niks aan het handje.
1: Nee, dat is. En VV, zag ze het net al even. Is het bewust dat ze zich laten inzakken? Dat ze zoiets willen? Ja, het leek er ook op dat Utrecht het Miraafd won, vond ik. En zeker, het was niet altijd. Oeh, wat is dit? Schoonewald wilt een no-look pass geven. Maar dat gaat over de ceiling, denk ik. Dit is jong FC Utrecht van halverwege de eerste helft. De eigen helft van VV moet dat weer ingroeien.
0: 56e minuut, eindree de voorsprong. Utrecht weer aan de bal. Zoals het in het begin van de tweede helft ook. Zoals het begon, scheidt het ook eigenlijk gewoon verder. Alleen het VV tussendoor even een goalgemak. Kooi met Schulders, de grote man daar achterin. De een nieuwe speler voor zich heeft met Schmid. Die wat anders moet gaan doen. Ik denk niet dat het duel moet aangaan, maar meer de ruimtes in moet gaan lopen. En de Schulders ook maar eens meters moet lotten gaan maken. Utrecht heeft het positiespel ontzettend verzorgd. Die ook weer met de voorzet wordt misschien wel verwerkt tot een kans. Nee, want de blok werkt tot komen.
1: Corriera, daar zit hij ook op de tribune, de grote baas van het eerste. Ziet dat inderdaad FC Utrecht een corner kriegt. Het is inderdaad de nummer 8, Lauwina. Terwijl hij, ik weet niet wat van Beekenbral of...
0: De partybus.
1: De partybus.
0: Met zo'n discolamp. Film ik ook op.
1: Ik word even een beetje afgeleid. Maar we kijken snel weer door de corner van Lauwina. Gevoelig Veurkum wordt dit keer weggewerkt door Plankaar. Wordt dan op de sloef genomen door de Plantinga. Maar de schuurt de bal uit. En dan kan ze zich voorstellen dat er niet helemaal vol op de vreef kwam.
0: Inderdaad, Lars de Blok, als ze nou om zich heen kijken, dat deed je wel. Alleen Schmid, die waren al vertrokken. Kan dan ook nu niet meer aan de bal komen als hij niet vol gerakt werd door Lars de Blok. Maar zo is het VV eigenlijk dat de bal te snel weer afgeeft aan een tegenstander. En eigenlijk niet aan voetballen kumpen. Eigenlijk min ogen te veel achterhoedzak. En zelf het spel niet meug bepolen. Ja, vindt ze dat dan goed? Misschien wel, dat is voor. Maar we zien wel gewend dat VV aanvallend wat meer kan brengen.
1: Ja, dat ze wat dwingender kunnen spelen. In dit geval is het toch wat achter de feiten aanlopen. Als ze door het veldspel kiest, als ze door de score kiest, natuurlijk niet. Nou, misschien als er leuk gecombineerd wordt met Lars de Blok, speelt de bal dan terug op Schoonewald. Schoonewald dan gelijk door naar Clancy. Clancy dan met een bal richting Vullers. Vullers. De, ja, niet ook veelvuldig opkumpen. Die gaat ze tevoren over dat Vullers dat eigenlijk geen doen, maar er eigenlijk ook niet de kans voor kreeg. Als de Blok dat misschien nog wel kan doen. Dit is boetespel, denk ik. Als trouwens, dat is Schulders. Nee, wat zeg ik nou? Dat is Zuliani die boetespel steekt. En dat hadden we inderdaad allemaal gezien.
0: Ja, de grensrechter die zal ook toch wel denken, ja, hij kost het goed niet zien. Gans aan een andere kant en dan moesten ze dus een beetje de mazzel hebben met elkaar en dan luurt ze het dus lopen. Maar dat is geen lekker moment. Dit is ook wel eens gevlakt vroeger. Ja. Niks van, ik weet het eigenlijk niet. En dan komt ze er nog wel mee weg op zijn amateurveld. Ja, dat geeft hij dus absoluut niet. Hij zal er mee weg moeten komen, want dat is al voorbij. Maar vervelend was het wel. Utrecht aan de rechterkant met door Kooi helemaal... Hoer op het veld. Utrecht weer aan de bal. En dat spelke weer 100 te gaan. En VV, zoals gezegd, het eerste keer, komt er eigenlijk niet aan.
1: Ik had dan ook wel eens last van mijn focus. Want dan dacht ik van focus op de bal. En kieken weer de bal geeft. Maar Goed, de bal wordt ingegooid. Kom op de kop van Lars de Blok. Zoet dat een bal deed. Achtergeit wordt nog een keer ingebracht. En dan is het de nummer 9. Tijn den Bogen. De bal Huizen hoog. U verschiet. En de aan het zoeken. Dus ze zien dat de bal nog steeds aan het zoeken. Als VV de bal weer mag gewoon nemen. Net als een doeltrap.
0: Ja, we moeten even kijken. Nou is ze weer goed. Wat dat betreft. Moet wel zorgen dat dat weer geregeld is. Inderdaad, Ballank getrapt. Blanca nog niet echt genoemd, die tweede helft. Zuliani wat meer vanuit het midden. Aydmahou wat meer vanuit aan de andere kant. Na Schmid, eerste echte balcontact, draait zich open. Noor Schulders en deze tijd een berenpartie te voetballen. Ik ben heel benieuwd of dit zo'n jongensteam misschien wel doorgaat. Breek heel langzaamaan richting zo'n eerste elftal. Ja, dit is dan leuk om te zien. Maar dit veld Os, denk ik. En dan spreek ik ook van Matt het meeste op. Samen met de nummer 7 die in de eerste helft zo'n goede dingen liet zien. Maar die werden al gewisseld. Utrecht holt de nummer 14 in de hoed. En dat is Matt.
1: Dat is Kloosterboer. En de voor in de plaatskump, dacht ik, de nummer 21. Nee, dat is Noah Dundas. Die komt er dan in. De nummer 20. Dundas.
0: Inderdaad, ik zie hem lopen. Yes, de wissel ook genoteerd. Achterin de bal, goed werk, storend werk van Zuliani. Vrije trap tegen?
1: Ja,
0: hè? Iets te veel op zijn bij.
1: Het was een beetje een heftige sliding met de man en al loog Subai inderdaad onder de grond. Of op de grond leveren ze graag. Van onder de grond laten we dat alsjeblieft niet doen vanavond. Bal wordt geschoten door de goede man, de Laouini. En dan komt de bal door Veur. Wordt de VV de bal weer overnemen. Hard gespeeld. Door moest er dan uitkomen. No, geen foutje maken. Goede kleur vinden. En dat doen ze ook. VV komt er prima uit met Aydmahou. Die nu even terugdraait. Even wat ras brengt. Naar Clancy. En dan is het Clancy door Veur. En dan is de bal weer kwijt. En dat is zond. Dan heeft VV eigenlijk heel veel energie verloren met niks.
0: Ja, raar om te zien. Dat is ook moeilijk om uit te leggen. Maar VV Kump eigenlijk nou ook weer in die kwartier er goed niet aan te pas. Er is één ploeg die willen voetballen die ook hoog op de helft van VV's tijd. En dat is Jong Utrecht. Ondanks de achterstand zoel ik als trainer toch wat dat betreft tevreden zien. Absoluut niet Tessa de achterstijs. Maar voetballend gezien zit het goed in elkaar. En VV loopt er goed naar te kijken. Duidt echt wel heel best. Werk hard. Maar een keer of vijf naar dezelfde kleur spelen lukt gewoon niet op dit moment. Jammer, want de hoop is ook, de Bills ook een leuke, toffe wedstrijd zien. Met aanvallend spel en verzorgingsspel vanuit de kant van Oeders van Doneren.
1: Ja, want we dachten, wedstrijd in de tweede helft, dan speelt VV een beetje op deze helft. Maar we zien ze maar sporadisch, want het is FC Utrecht wat veel meer op de andere kant speelt. En dat is de kant voor de vervelende Pool vuurstijd. Laten we kijken of VV misschien wel in de resterende 28 minuten toch nog wel wat kan doen. Ze stonden voor, dus ze hoeven niet zo ziek. En misschien de eerste mogelijkheid is hij, als Aydmahou weg is, hij aan de rechterkant.
0: Ja, hij luurt de bal goed, of heel de bal goed bezig. Maar Oederis kind scheten, lukt hem niet. Randje 16, meegeven van Verstraeten aan Vullers. Is wat aan de harde kant, holt de bal nog in de cornerhoed. Hij zoekt meer in, denk ik, voor VVV. Met name in de eerste momenten waar Aydmahou het al de paas had kunnen spelen. Toch ging dribbelen. En dan lepst hij op een gegeven moment de drukte in. Lars de Blok gaat dan de bal kloor leggen door aan de rand. Of op de corner stip in de hoek. Nou, pak zich
1: tot een tiet.
0: Ja, heel echt een tiet.
1: Vullers die geeft truc, dat is wel opvallend. Want nu stond er, stond twee man truc en ook Vullers tijd truc. Terwijl Duk VV dan met iedereen bij de 16 tijd. Nou, twee handjes te luggen van de laatste blok. Bal wordt kloorgelag. Alles in iedereen. Nu stond er drie in het straf in de 5 meter gebied. En de rest zo'n beetje bij de penalty stip. Als door Bloks weer gezet. Als door nood de bal. Daarvoor is een overtreding gemaakt. Dat is het gedouw van inderdaad Clancy. En ook door Blanca dat duidt. VVV kreeg dus een vrije trap tegen FC Utrecht. Weer een balbezit.
0: Ja, zo mogen ze weer gewoon komen. VV zak weer in. En moet proberen nou sneller de bal te onderscheppen. Doen ze. Hier dan is wat vlotter. Het proberen nou rond de grond spelen. De blokje niet echt druk. Want daar staat de nummer 11 Omrova. De hield de paaslijn heel te goed dicht. Dan moet in dit geval schoon Waldem Key lang en Wiet gaan trappen. Nou, Smit erachteraan al ten bal binnen. Dan zit hij misschien wel muziek in.
1: Ja, Smit zoet dan dat nou. De bal iets te diep wordt geschoten voor... door Moedris, de Koster misschien meekomen als de bal ietsjes zuiverder was gespeeld. Maar dat was een lastige bal. Als nu weer de Lawina de bal paas richting de planting gaat. Nee, dan gaat door, is boetespel, wordt er gezegd. En boetespel, want de scheidsrechter helpt, of de grensrechter helpt de vlag in Lier. Als de bal weer naar achter wordt gespeeld. En dan, ja, mijn ogen toch een van de betere. Dat is de Schulders, die door echt goed staat te verdedigen.
0: Een bal moet hier wel weg weer gewerkt. Vullers, Clancy doen het dan samen. Nog een keer planten gaan aan de linkerkant. Bal even struik. Nog een goede linkspoer met nummer 8 in een bal. Op een van de kuipjes van de spitsen wil gewoon leggen. Lukt niet, Schmid. Die wil de bal meegeven. Ja, hij is misschien wat mogelijk. Is er een counter holbaar voor Zuniani? Nee. Maar VV, ja, lup erachteraan. Kunt goed niet aan de bal. Daarom is het ook af en toe lastig. Want het is alleen maar de bal van Utrecht van links naar rechts op Lottegon. En dat zien we aan het bespreken. Terwijl we willen zoeken hier.
1: Ja, precies. En goed. Deze bal gaat heel goed richting de nummer 17 Menzo, maar ik kan hem niet binnenhalen. VV mag door gewoon groeien. Dat gaat de laatste blok doen, zo'n meterke of wat is het, 16. Vanaf de cornervlag gaat de blok de bal nog eens een keer in het veld brengen. Als we kijken door de klok, 66e minuut, stand nog altijd 1-3 voor VV. Dat vult als een beelden, maar als ze door het veld kijkt, dan denken ze toch van oeh, als dat maar goed gaat. Op een of andere manier heb ik dat gevoel, zo Ralf.
0: Ja, dat heb ik hetzelfde, want zo is het ook echt. Schmid geeft goed mee. Dit is prima gevoetbald. Hier kan ze doorspelen voor straten met de cross. Een beetje ja, met heel veel risico om nu in de gemienaugen ook hem door Zuliani vreed te spelen. En dan ziet ze ook die cupjes hem die ik ook van Aymerhoede denk. Ja, we hebben hier voele meters gemak om weer een bal bezit te komen. En dan wisten hem ook weer binnen 2-3 passes weer kwiet. Dan moeten we toch wat aan gaan veranderen. Clancy, heerlijk duel. Knik hem ervoor. Maar Oudries komt er niet helemaal aan. En zo is het op de middenlijn. Omorowa is in de voet tot tegenaan zet. Inworp voor VVV zo meteen. Rommelig stukje in de wedstrijd.
1: Ja, zeker. Eigenlijk zo'n beetje vanaf het fluitsignaal al. Alhoewel VV wel gescoord heeft natuurlijk in die tweede helft. 1-3 op de klok heeft gemaakt. Nu was de bal via de VVV weer teruggeeft richting Schoonderwald. Schoonderwald ziet dat Vullers komt, maar Vullers moet overgeslagen. Bal komt dan op de kop van Verstralen, van de Verstraten. Die dan nu ziet dat... VV weer moet verdedigen en doet dat op de 16. Als door de bal geblokt wordt, dan is het de tweede instantie nog een keer opletten. VV speelt met vuur, bal wordt komt vuur en dan is het uiteindelijk Blankaar. En de keeper dit dan te pakken. Moeilijk te beschrijven wie het weg en had nog in de poldervuur.
0: Maar, was het echt serieus? VV speelt met vuur. Ja. Dat is ook zo, ja. Utrecht, Kump, wier en wier. En heeft dadelijk echt wel wat diekere kansen nog. Als dat zo doorgaat, bal schiet door. Omdat Schmid er net niet aan werd te komen. Gadella heeft nog weinig te doen gehad. Behalve een keer de bal uit de goal moet te vissen. Maar het is de plaatselijke Utrecht, de jong FC Utrecht variant, die hij bepolen en dicteren. En het bal van Vutje naar Vutje duurt gewoon. En dan onderschept ze hem. Ja. En eigenlijk een seconde later wisten hem alweer kwijt. Een beetje met weinig geluk. Maar ja, het is wel een feit. Utrecht aan de linkerkant, Plantinga, zuk weer zien de veurhoede spelen.
1: Plantinga gaat dan richting de nummer 9, Tijn den Bogende. Dan gaat het duel aan met Vullers. Vullers zit er dan goed tussen. Tweede instantie kan VV misschien goed verdedigen. Nog een behoorlijke trap, maar dan gaat over de Gilien. En dan is het weer voor VV wat rustiger als dadelijk Tijn de Blok de bal nu gewoon ingooien. Halverwege de helft van VV. Bal is even kwijt. Ik weet niet wat er precies aan de hand is. De scheidsrechter staat nog bij een speler van de jong FC Utrecht. Perot, de lap wat, de hompelt wat. Het de bal misschien wel. Dat is Dries Lawina. Het is goed nou dat in ieder geval VV Mug Veerlegon met lastenblok. Dan kom op, geef ons nog die 22 minuten die er zien. Geef ons nog een beetje leuk voetbal. We zien tevreden met een uitslag, maar we willen ook nog wel wat zien.
0: Ja, raar is dat, hè? Hoe ze dan de ja. Tongie verdingen. Ik kan ook zeggen, we consolideren dit. In ieder geval aanvallend gezien, weinig nog. Vullers, even truc, weer de bal weer veulen, weer even rondlopen gewoon. Verstraten helemaal truc richting Schoonewald in dat paarse tenue vandaag. We zien een linkervoet, zoeken Noor Schmid. Dit duidt dat anders als dat Chicas dat deed. Ik kwam in de bal, Schmid geeft wat meer diepte in. Dan moet Schoonewald dan ook wijten, want ik kent hem in de veutspeulen. In dit geval was dat dus een misverstandje. Bal blijft een beetje hangen, komt dan over van Utrecht op de kop van onze eigen verdediging. En zo probeert VVV aan de linkerkant weer de bal binnengehaald door Zuliani. Wal alle power erin, alle ja. energie, maar de bal geeft over de zielen.
1: Nee, precies. Het is een hele rare wedstrijd. Kijk, als ze nou, terwijl er gewisseld geweren bij Jong FC Utrecht. Terwijl als ze Heno in een nieuw gaal gewaard spulsen tegen een echte FC Utrecht. En dan zijn ze met eind 3 voor en de zuur staat zonder wedstrijd. Ja, dan is dat te begrijpen. Maar dit is jammer dat VVV... we zien eigenlijk wel een beetje een klagen. Hè, maar het spel is ook niet echt helemaal goed.
0: Ik ben even aan het kijken, want we zien flink wat wissels. Ik zal even de nummers eerst opschrijven. Dan kan ik,
1: precies.
0: Dat waren de 2 wissels inderdaad. Maar nummer 22 bij Utrecht is het Amoa. De voor Omoroa komt. Amoa voor Omoroa. En Kenji Goes komt voor de man. De voorzetgoof vanuit de corner. Dries Lauwina. Dus Goes erbij en Amoa erbij bij Jong FC Utrecht. 70ste minuut, Lap Eindree nog steeds in het voordeel van de Vanloneren. Vandaag dus speulend, niet in het geel-zwart, maar in dat tenue met die mintgroene accenten. Gele kaart, jazeker, een geel keertje voor Verstraten. Die net zien de voet wat meer leed hangen. En terecht ook wel de gele kaart kreeg op schuldes, mag de heer die overtreding.
1: Amoa was dat inderdaad door in is gekomen, heb ik geschreven. En inderdaad Verstraten met een gele kaart. Gaan we kijken naar de vrije trappers. Dat nummer 12 gaat doen. De man die net in het veld is gekomen. Goes gaat hij doen. Goes tijd kloor om te kijken. Als we inmiddels in de 71ste minuut zitten. Bal gaat dan naar Plantinga. Speelt de bal dan door richting de nummer 17. Dat is Menso. Menso is even van kans gewisseld. Geeft de bal dan weer terug richting Goes. Goes dan op zijn beurt door de Schulden. Schulden is met een goede voorzet. Maar er zit prima Schoonewald tussen. En Schoonewald geeft de bal dan. Want Schulden is even weg. Geeft de bal dan naar Schmid brengen. Maar Schmid geeft zelf onderhoed. En een makkelijke prooi voor Goes, de nummer 12.
0: Vorige week vulde meer dan prima in. Had te zien Weert voor de ploegen. Assist ook. Schmid vandaag Kumperder. Vandaag die minuten de Heno spulde. Vanaf minuut 50 te zien. Dat is 20. Het ook net als Chicas weinig in te brengen. Tegen de nummer 3 van Jong Utrecht. Die hebben al flink wat credits en veren in de kont hebben gedouwd. Maar ja, dit uit het groen ontzettend goed door centraal achterin bepold. Heet ook dukt een bal hier om de eerste paas te geven voor de nieuwe aanval. En duidt het hier richting Goes. Druk zetten van Schmid. Druk zetten ook van Odries. Kom VV. Kroemers van Meerhoute Schulp. Hem door het Utrecht moeilijk te maken. Dat is natuurlijk ook de tweestrijd waar Dijkhuizen mee zit. Wil ik door gaan stappen? Of kon ik in ieder geval zorgen dat het achterin goed blijft stond?
1: Ja, en vooralsnog stijgt het er nog. Met Menso de 2 man bezig kreeg. Menso verliest het duel. VV kan dan eruit komen met een bal op Aitmohou. Aitmohou sterk, maar verliest hem toch dan. Omdat Plantinga misschien wel toch een overtreding maakt. Een gele kaart, scheidsrechter. Dat vind ik ook weer overdreven om hier een gele kaart voor te geven. Maar hij duidt het wel. 2e gele kaart in de wedstrijd. No voor Jong FC Utrecht.
0: Ja, eigenlijk als ze zoeken kieks is deze niet nodig. En misschien de heveur hè, van Verstraten had ze ook. Maar aan de andere kant, want zo onsportief is het absoluut niet. Maar hoe ga ik even een conclaaf met Plantinga van hey, Luster? Ja, ik vond het terug. Ja, ik niet. Ja, dan heb ze vrij weinig aan. Vullersbal truc. Moet weer vrij gaan lopen naar de ziekant om door ruimte te maken voor de middenvelders. Via Verstraten weer het spel vol lag. Dit is goed gespeeld naar Blancaar. En zo is VV wel langer aan de bal. Helaas wel in de achterhoede en de verdediging. Een Van Uthol weer verhoed te gaan zoeken. Maar dat moment waar VV tegen Oswald zo sterk en waas een Van Uthol achterin de spits te vinden. Dat gaat dat nou toe mis. Misschien zit heel wat in, man.
1: Ja, als Zuliani de bal op de blok geeft. De blok moet hem dan voorgeven. En dan stijgt toch weer uit mijn hoe. Het is goed bijna tegen de kop aan van de keeper Gardella. Maar die kan de bal goed pakken. En dat is wel weer een mooi moment voor Aitmohu. Had er bijna zijn een derde gemaakt. Maar dat ging niet door. We moeten nu naar Menzo kijken. Die door tussen van tussen is. Geeft een bal naar de nummer 10. Gedari door aan de andere kant. Ziet dat een bal weer door VV binnen wordt gehaald. Maar wel ten koste van een inworp. De nu halverwege de helft van VV. Nou, dat is trouwens niet de bal. Ik dacht dat de bal uit was. Bal blijft gewoon binnen. En dan is het een voorzet. Wordt weggewerkt door Clancy. Wordt opgepikt door Aitmohu. En dan moet een bal wel naar de goede kleur toe. Want het is steeds achterin. Dat is gevoelig. Rafvullers duidt het prima. En deze bal is voor Verstraten. Die dan de bal door. Maar ook weer voor Luus. Dat is niet slim. Want FC Utrecht komt door. Een schot. Een droeig schot. Maar gaat midden door. En is dus helemaal niet moeilijk voor Schoonewald. Maar wel weer zo'n waarschuwing.
0: Ja, als ik kijk naar de minuten. 74 gespeeld. Vind ik het ook knap hoe Utrecht conditioneel erop staat hier. Blieven het gewoon. Blieven inderdaad de druk aan het halden. En proberen echt te voetballen. En dat is moeilijker met een bal. Hè, en dan aanvallend te blijven gewoon. Dan het verdedigend neer te zetten. En gewoon een paar stapjes naar links, een paar naar rechts. Dus complimenten ook voor de ploeg van Mark Otte. Terwijl ook bij VV er dadelijk in nog 2B gewoon komen. Voor die slotfase hier in Utrecht op Sportcomplex Zoudenbalg. Eind 3, zoals gezegd, dus de stand. Wel echt vertekend beeld. Want er is één ploeg gewoon beter. En dat is Jong FC Utrecht. Alleen hebben die er maar één gemaakt.
1: Ja, gaan nu nog Plantinga weer. Plantinga speelt de bal terug naar de Gadari. Gadari terug op Menzo. Menzo verliest de bal. En dan kan VV misschien wegkomen. Nou, maar ook deze bal wordt weer makkelijk verloren. Jammer voor VV. Maar weet ze, het is FC Utrecht, als ze de bal verliezen, dan zitten ze er weer gelijk op. En dat maakt het voor VV zo lastig. Overal op het veld, of het nou voor is of achter is, overal binnen een paar seconden staat Utrecht weer, zet Utrecht weer de ploeg van Marinus Dijkhuizen onder druk.
0: En daarom geef ik ook aan. Ik vind het knap, conditioneel gezien, om dat te blijven doen en te volharden in het spel wat ze op de mat wil gaan leggen. Wissels kunnen dan plaats gaan vinden. Nummer 7, Zuliani, BVV, gaat het speelveld verloten. Ik zoek inderdaad ook dat Heijse al kloostijd. Even kijken, 24 en 19. Dan is er nog Odries en Thomas Jansen inderdaad. Dus Heijse en Thomas Jansen komen op B.
2: Wissels bij dus,
1: door moet VV de wedstrijd mee afmaken. Of in ieder geval afmaken. Hij zit erin. En wat zag ze ook alweer?
0: Thomas Jansen.
1: Thomas Jansen, inderdaad. Die komt er voor Zuliani. Aitmohu zit hier aan de rechterkant volvuldig. En Zuliani aan de linkerkant. Dat film ik wel op. Jansen zal dus ook aan de linkerkant gaan staan. Als de bal door VV wordt uitgeschoten. En Jong FC Utrecht halverwege de helft van VV moet gewoon ingroeien.
0: Ja, eens kijken wat die twee mannen kunnen gaan brengen. Hij is ook even een tijd weer oet geweest met wat kleine blessures. Nu weer minuten makend. De ervaren man die ik misschien wel meer had verwacht dit seizoen. Maar een paar andere mannen zien opgestoon. Al is het vandaag wel billen kniepen. En blief het linken tot de laatste secondes, denk ik. Nou, Aitmohu doet dat dan goed. En de opening is helemaal goed van Schenkhuizen. Heen naar de rechterkant, Thomas Jansen.
1: Thomas Jansen ziet dat Vullers, Euvenkup, Vullers, nou met een voorzet. Vullers achterin zit de blok, die kan er net niet bij komen. Is het nou Aitmohu, die kan de bal krullen. En deze bal wordt er op Thomas Jansen bijna ingewerkt. Oh. Als de bal terug wordt gelacht, maar net niet binnen de VVS-tijd door. Zwijnt FC Utrecht wel. Blankaar geeft dan het duel aan met Den Boggende. En voorkomt dat FC Utrecht een counter gaat doen. Goeie voorzet, goeie bal. En ook een goeie bal van Aitmohu. Maar zien een derde liet er nog steeds niet in.
0: Ik vroeg me af of Thomas Jansen het idee had hoe gevolg het was wat er dan goed kon holen. Misschien dacht je wel dat het boete spel was. Ja. Maar hij had wat secuurder in zijn passing mogen zien. Dan had het die een veer gestolen, want Aitmohu had hem voor het intikken. Den Boggende kent de bal niet onder controle kriegen. Griep zich naar de hamstring, Suzette Map. Dat is vervelend voor hem. Maar hij geeft nog aan, ik kan nog wel even door. Schoonewald, alle tijd, duurde hem even een keer nog voor zijn vuur liggen. Om hem de lopers op te kunnen gaan pakken. En zo gaan we toch echt richting de laatste 13, 12 minuten met wat extra's. VV is heel het zwoor, maar wil natuurlijk die drie punten over de streep trekken.
1: Ja, zeker. Maar is alweer een bal kwijt. Op het middenveld wordt een bal dan weer snel veroverd. Is het door Thomas Jansen, die door Van Tussenheid wordt dan nu neergelegd. Vrije trap. Nou, dit vind ik dan misschien wel Ja. Zonder een gele kaart. Maar goed, de hele uur de kaart dan op de test. Is het FC Utrecht wat de nummer 3 voor de nummer 21 heet te wisselen? Of andersom? Even kijken, 3 is dan
0: de beste man van het veld.
1: Schulders, de beste man van het veld. Is zo 3 van Avoorlen, inderdaad. En een zienplaats, Kump, de nummer 21. En dat is Levi Rietveld.
0: Misschien, of hij zal misschien opzien, of misschien moeten we die eerste aansluiten. Ja, ik kan hem misschien wel in de spits, daar ben je gegroeid. Ja. Een lange kerel, bonk, zo er goed in. Vriend trap, VVV, oei, wat een wie een bal. Klensje bij de tweede pok in hem terugleggen, ook wat te hard. Dat was bij de vriend trap al zo. En zo is helaas deze kans ook alweer verkeken. Bal ga je het niet over de zien. Dat duidt natuurlijk ook weer goed met Amoroa. En zo gaat het van links naar rechts, want de bal gaat van Hoeg gekupt naar de andere kant bij Hoeg gekupt. Een beetje geknobbeld aan beide kanten. Douwe, Mat.
1: Ja, dat was Douwe inderdaad. Maar dat vind ik mooi als bijvoorbeeld Rafael van der Vaart met zo'n bijzonder voetbalanalyse. Zo'n bal, die moest hij eigenlijk niet stampen. Met zo'n wat de kleinste kreeg. Dan moest hij gewoon tegen die een voet laten komen. Nu stampen ze hem, nu is het te hard. En als ze hem dan gewoon.
0: Opgevuld.
1: Ja, dat maakt natuurlijk. Dat maakt bijzondere voetballers heel goed natuurlijk. Clancy is door. Dat is ook een goede voetballer, maar had toch het gevoel niet zo goed zitten. Misschien dat het de vorige keer deed.
0: Inderdaad, wat dat betreft. Maar inderdaad, dat moest ook inderdaad een beetje indig hebben. Ja. En, ja, maar in ieder geval, dat had zo'n moment kunnen zien. Bal gaat even de Zilin. Iedereen kijkt elkaar een beetje aan. Scheidsrechter gaat nu al met de vingers omhoog. Terwijl de blok er nog helemaal was. Dat is dan de inschatting van de scheidsrechter. Dat leed Schmid weer op de grond en dan kreeg je hem tegen. Waarom? Waarom? Theater?
1: Geen idee van. Ik vind dat een beetje vanover dat inderdaad. Ze stond met eind 3 voor. Ja, en dan moet ik toch denken, als ze slechte wedstrijd is, winnen half. Maar.
0: Dat is zeker zo.
1: Ja, die mossen ook winnen. Maar.
0: En we willen vandaag. We die 3 punten zien heilig. En die mossen ook hier pakken. En dan door. En dan vergeet ze deze. Hebben we het nooit meer over.
1: Nee, natuurlijk. Maar.
0: We hebben de rit heel afgelacht om een radio te kunnen maken. En dat doen we met alle plezier. Maar dan hopen ze ook net wat meer van dit VV te zien. Want ze zien echt wel in vorm de laatste weken. Zeker. Dat hebben we met eigen ogen kunnen zien wat ze op de mat kunnen leggen. En misschien zien we door een klein beetje teleurgesteld over. Maar aan de andere kant, een jong Utrecht hebben niet voor niks met 6-1 gewonnen van een jong Ajax. Die zien langzaamaan ook in vorm het komen. En die hebben we ook gewoon goed zien voetballen.
1: Ja, zeker. Want ik vind het qua voetbal de betere ploeg vanavond. Als de bal nu door de nummer 20 gekapt wordt verdedigd. En VV, ja, ze werken keihard. En dat zien ze ook wel. Geven net de corner inderdaad. Dat is het doelpunt geweest. Maar verder geven ze niks weg. Het is af en toe hachelijk. Maar wie ze het doen, zo doen ze het. En het staat gewoon nog steeds einddreven van de Venloneren.
0: Helemaal Wormat. Nog een keer in de 16 meter door bij Schoonewald. Er komen er 2 bij. En ze helpen elkaar ook weer. Corner, ja inderdaad, corner. Want de bal weer door Vullers over de zijlijn gelopen. Samen met Clancy door. Voor die 100 supporters van Oet Venlo mij gekomen. Ik heb nog weinig gezang hier. Misschien ook moeilijk als ze dan zo op een rieke zo stijs aan die reclameborden. Gans anders dan bij andere teams was echt in een stadion stijs. Dus dat is ook wel te verkloren wat dat betreft. 82e minuut, corner voor Utrecht. Wordt er wat gevoel Oet gesticht? Nee, want Clancy knikt de bal voortreffelijk weg.
1: Ja, ik vind het toch altijd heerlijk voetballen. Dit kennen, dit is echt gezien. Ja, daar zijn we ook voor geholpen natuurlijk voor dit soort acties. Clancy duidt dat prima als Schoonewald de bal kloorleed om weg te werken of hem weg te scheten. Kijk wel weer een beetje met een schoen oog naar de klok. 83e minuut, lap. En VV zit eigenlijk op roerzen met een eindree stand. Maar moet het nog wel over de bühne zien te brengen.
0: Ja, en het zal vervelend zien als ze hem hier nog weg gaan schrijven. Slum, dacht ik dat Schmid de bal verlengde door zijn kont erin te draaien. Zodat zijn verdediger even onderhoed ging. Maar dat had Boel ook gezien. Dat Schmid dat deed met zijn vod. Hij kreeg de overtreding tegen Utrecht alweer de middenlijn over. Ook Martijn Huul consistent. Allemaal die meters maken. Noveuren ook in minuut 83 nog. Om weer met z'n allen op die helft van Schoonewald te kunnen gaan staan. En dan een aanval weer te kennen gaan bouwen. Nou, Ayem Hoenig even erachteraan. Duidt goed. Geen bal, overtreding. Boelfluin nu alles in het noorden van VV. Terecht ook wel, want hij had Aymou het gedaan.
1: Dat moet je er daar wel gezag weren. Als Marinus Dijkhuizen nog steeds voor zijn de goudstijd. Nog altijd de handen de test. Ja, nu even niet te kijken naar de stand. Of naar de clutch, hoe lang het nog is. Bal dan door Jong FC Utrecht ingebracht. Deze bal moet weg zien. Er wordt ook weggeboekt door Schonewald. Waren het niet half. Deze bal, Jansen moet deze bal hebben. Dat heet dan ook. En geef hem dan nou net niet goed bij Schmid. Pro tweede instantie krijg je hem dan terug. Derde instantie is ze hem kwijt. Maar VV vecht zich op dat middenveld erdoor. Even een melee van spelers. Jong FC Utrecht komt er doorheen. En deze moest ze wel hebben. En dat hebben ze ook. Want de steeds met 3-1 voor. Wordt het nog 3-2. Dan wordt het toch nog spannend, half.
0: Ja, zeer zeker. En daarom is het nog lang niet gespeeld. Het is dus de gekste uitslagen in de keukenkampioen divisie. Ook nou weer als we in de ganse region kijken. Mocht je zelf maar eens op live scoren. Voelt je het ook wil aanschouwen. NOS Teletext. Er stonden weer rare dingen tussen die niet aan de voorkant waren voorspeld. VV staat hier wel voorlopig voor met 1-3. Was het bal had in kunnen vullen dat VV hier wellicht kost gewoon winnen. Maar ja, we zien toch wel een andere wedstrijd voor ons nieuws. Terwijl bijna de blok weg was. Maar er weer een verdediger van dit Utrecht tussen zoet. En zo kroepen we nog in. En is het nog steeds niet gespeeld.
1: En morgen geeft de maal dan door aan de nummer 12, Goes. Die knows hoe dat de maal weer kwijt is. En als Aitmohu de bal richting de blok speelt, kan VV misschien toch nog gevolg weer in de slot van deze wedstrijd. Bal gaat dan door Schenkhuizen. Schenkhuizen truc. Ja, VV gaat toch truc. Ze consolideren. Ze denken van, we willen gewoon heen die 3 punten. En als het dan op een lelijke manier is, is dat ook voor ons goed. Dan wordt door Jansen aangespeeld. Slechte bal. Inderdaad, we huren het CK. Huren we uit de mond van Plantinga. Die de bal op zijn scheenbein kreeg. En door over de zieling schuut. Inworpen ze lang genomen. Als de bal weer bij dezelfde Plantinga geeft. Maar nu moet je zelf in groeien.
0: Ja, Thomas Jansen dag al de bal. De hol ik niet meer. Schonewald heeft veel bel gehad in deze wedstrijd. Vanuit zijn eigen verdediging om de nog weer lang te trappen. En lang niet al die bel kwamen aan. Dus in die statistieken scoort er geen hoge punten. Mag allemaal niet zo verloed als ze mee gewoon over de streep wedstrijd trekken. Nog een keer heen, Menzo. Baltruc naar Plantinga. Het druk zetten van VV is nog steeds wel door hier. Ze zien als team aan het knokken en het overleven. Hey, op Zodenbalg. Hem straks met een lekker gevulde bus in te kennen gewoon boetenspel. Ja. En zo zien we weer een paar seconden verstreken. Maar misschien is dat ook maar het devies voor nodig. Komt minuten. Precies. In ieder geval zorgen dat ze hem heen meeneemt.
1: Want dat is belangrijk, want dan maakt ze toch weer een leuk sprongetje in de keukenkampioen divisie. Maar eerst dit maar eens gewoon doorstoon. Jong FC Utrecht geeft weer terug. De wedstrijd is nog steeds nog niet van dermate niveau dat we er echt van gaan stoon. Maar VV duidt het prima. Ook nog weer de bal komt dan. Ja, de bal blijft gaat snel genoeg door de tegenstander. Dat maakt het minder leuk. Als de blok nu de bal misschien naar voren kan geven, geeft de bal dan op Jansen. En die holt er een corneroet.
0: Ja, kieken dan nog die stand, Matt. Virtueel derde nou. Want Almere staat met 1-0 voor toestegen Heracles. Dat betekent dat ze op 3 punten van de koploper Aastijs nog zo'n 7 wedstrijden voetballen. Doen we nog goed mee om de periodestand. Al moesten nog wel heel diep gaan winnen en de tegenstander verleren enzovoort. Maar ja, het seizoen is nog ontzettend lang. Maar in een 3-punter zo wel ontzettend lekker zien. VV hield in een verdediger truc. Want er stond veel roert hem de veur in. Corner is genomen, slordig, slecht. Beetje wat te lieg. Misschien de tweede instantie.
1: Ja, de blok met een tweede instantie. Maar deze is ook niet goed. Het geeft te hoog en ergens achter. Door het FC Utrecht misschien wel nog gekeken. Want VV ging steeds met alle mensen naar voren. En er bleef geen ene speler achter. En nou zussen dus dat ze wel naar achter moeten geropen weer. Want er stonden er geen veel van FC Utrecht voor. Als nu Plantinga weer de bal naar de zijkant speelt. Daar is, dat is dan de nummer 10 die de bal voorgeeft. Wordt weggekapt door Plankaar. Is dat een corner of is het een achterbal? Dus een achterbal. Tussen de FC Utrecht speler. Het is ook er als laatste aan. En zo geeft deze wedstrijd toch een beetje oeders in de nachtkers, Ralf.
0: Ja, precies hoe ze het zegt. Zo is het inderdaad ook. Het is wachten tot scheidsrechter Boel dadelijk fluit. En Die met een gerust hart kunnen zeggen dat we 3 punten kunnen bijschrijven aan het totaal. En dat zullen we lekker zien. Maar ja, dat gaan we dadelijk hopelijk goed verkondigen. Thomas Jans neemt de bal prima aan door de goede cross van Clancy. Vast Philip Heijzen trouwens die hem door over de hielen wist te leggen. VV weer een keer op de helft van Gadella. Als Vullers dan teruggeeft, dan zien we dat niet meer, man.
1: Nee, dan zien we dat echt niet meer. Ja, dat is nu Heijzen deed een bal maar weer eens... Ja, naar het B-veld schuut, want de maal de club niet aan. Hij heeft een goed schot, maar dit was toch een van de mindere. Als jong FC Utrecht mug gewoon ingooien vlak voor de goud van Marinus Duikhuizen en zien mannen, ik heet hem al dan nu weer schoon, oh, ja, schoon de wand. Ja, maar Blankert had het niet zo in de gaten, geloof ik, dat er nog in de speuler van FC Utrecht aankwam. Gelukkig schoon de wand ook niet. Ik had het ook niet in de gaten, want de man kwam achter de welbekende pool.
0: Ja, maar dan moeten de spelers dat toch wel kennen.
1: Ja, precies.
0: Nee, inderdaad. Lange trap. Wederom. Douwe trekken. Gino Smit. Nou, Aymo Hoester van tussen. Lond verder gewoon. Maar keeper Gadella is lang. Ook lange arm. Kunt de bal net wegsnoepen voor de vutjes van Thomas Jansen. Leed door Gino Smit. Nou, dat is Aymo Hoe. Die leed dat creperen. Ja, die kreeg natuurlijk nou de opdracht. Kom, stoom. Leuk is dat. Niet regelen. Hebben we dat paar keer gehad. Ja. Maar spelers blijven niet meer liggen. Spelers blijven goed niet meer liggen. En denk 9 van de 10 keer is er dan ook goed niks aan de hand.
1: Nee, wat Mohoede. Hey, Mohoede, die rent nu de 100 meter in 8 seconden. Zo hard duidt
0: het. Ja, dat klopt.
1: Ja. Maar goed.
0: Maar zal dat dan ook hoe het voetballen gewoon? Het theater maken.
1: Oed het intellectueel, want
0: het levert niks meer op.
1: Het levert helemaal niks op. Nee, wat het. Ja, dat zit er nog een beetje in. Want uit mijn hoed denk van ik lig en daar zijn fluiten scheidsrechter. Maar dat duidt het niet. Dus dan moet er als een hazen met een truc. En ja, dat deed je dan ook wel.
0: En zo gebeurt het. Oh, goede kopactie. Kophal van Oet in nummer 21 gevallen. FC Utrecht, Goes, de Rietveld waarstaat. En ik kijk naar de klok. 3 minuten, want we zitten nu precies op minuut 90. En zo tikken de minuten voorbij. Schmid, ja, die kleunt erin, duidt dat goed. Heel het balbezit, kinderen richting de 16 meter. Gewoon met planten gaan voor de neus. Heel wat ruzie met de bal, een beetje mazzel in hem dan truc. Goed, goeie blok van Goes. Maar hij had hem niet helemaal lekker aan de vuut, man.
1: Nee, dat zoog ze ook. Het was inderdaad VV wat toch een kans had. En Thomas Jansen is ook hem al zo op zijn voet komen, zodat hij hem erin kon leggen. Maar dat gebeurde niet. Dus laste blokte wel voor de cornerheid. Ik weet gar niet hoeveel corners. Normaal had ik dat allemaal netjes bij. Maar in dit geval heb ik dat niet gedaan. Ik denk corner nummer zoveel. Laten we dan maar zeggen. Laste blok met de corner. Twee hand in de lucht.
0: Ja, laten we nog een keer op de banken kennen gewoon. Maar ja, niet op deze manier. Als de bal weer slecht, eigenlijk zo half leeg, wordt binnen getrapt door de blok. Bal via wat acties op het middenveld. Weer in balbezit van jong FC Utrecht. Gadari, ja, die is wat slordig. Aymo Hoe duidt het dan wel wat beter. Maar ja, Jesus aan dat VV het ook wel goed genoeg vindt. Ja. Het lukt allemaal net niet in deze tweede helft. En dan is het wonder boven wonder. Eigenlijk zien ze dat met zonder kleerscheuren doorgekomen.
1: Ja.
0: En gewoon ze die 3 punten goed pakken. Want ik zie het niet meer misgaan met nog 1 minuut en 30 seconden hier te spelen.
1: Nee, als wel Spiet onder roet wordt getrapt. En dan nog in een vrije trapkump. Het is al genomen weer door... Weer is dit op dit moment...
0: Verstraat
1: inderdaad. Geeft een bal terug naar de Zus. Vind jij het ook achterhoed voetballen? Vindt het prima. Nu misschien nog een bal van Clancy naar voren. Een mooie bal. Nu op de kopkump van Plantica. Komt op bij Vullers. Vullers ziet dan dat een bal over de Zielin speelt. Ja, en zo gaan we inderdaad richting die allerlaatste minuut van die 3 minuten die extra gespeeld zien. Als Thomas Jansen de bal nog krijgt, wordt weggewerkt op Plantinga. En komt dan door bij Schenkhuizen. En Schenkhuizen geeft hem dan aan Clancy. En Clancy speelt hem dan helemaal terug naar Schoonderwald. Nou, het is echt op dit moment een beetje hotse knotse begonia voetbal.
0: Ja, kijken naar de andere velden, maar de RKC met 6-1 gewonnen van MVV. Ook flink hier, Volendam verliest met 4-1 van Jong AZ. Zien van die uitslagen die verwachten in de voorkant. Almere zijn met 1-0 voor tegen Raakles. Dat betekent dus virtueel een derde plaats met 15 punten voor VVV uit 7 wedstrijden. Wat dat betreft staat ze er heel erg goed op. Ik kijk nog even naar de tijd. 20 secondjes nog te gaan. Gent moet het spel van Schmid. Kom jong, nog even een laatste stuiptrekking. Het hier goed af te sluiten. We weten dat dit nog wat gaat opleveren.
1: Ja, precies. 4-1 is toch altijd leuker dan 3-1 als deze bal wordt weggewerkt. En als de scheidsrechter ongetwijfeld deze bal is ook lekker, Schwenkhuizen. En misschien Aitmehoe nog voor zijn derde. Doe hem maar gewoon, Aitmehoe. Schiet hem er maar gewoon in het duiten. Ook niet, want het net trilt wel. Maar het is het C-net. Dat was het laatste wapenfeit voor deze goeie deze prettige overwinning. Dat is het van VV. Het is niet de allerbeste wedstrijd die we dit seizoen hebben gezien. Maar ze winnen wel en daar zijn we bijzonder blij mee.
0: Ja, dat is wel een goed verschil als je kijkt naar andere joren. De handjes wel op elkaar vanuit de mensen hier voor Jong Utrecht. Want die hebben echt gevoetbald. Die hebben aanvallend leuke dingen laten zien. Maar kosten net niet doorbieten. Fijne wedstrijd inderdaad. Goud te vergeten. Laten we het zo zeggen. We gaan dadelijk lekker terug naar Venlo. Joop Koenen in de studio. Dank je wel. Mat van Ree hier neer. Ik ben Ralf Verkoelen. Volgende week zien we er bij weer tegen Volendam, hè, Mat?
1: Jazeker, dan zien we er bij. Dan zal Ralf schoeren vanuit Volendam, zo moet ik zeggen. Commentaar doen met, ik dacht, Mark, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat zal Ralf ook volgende week helemaal bijpotten. We gaan hier afsluiten. We wensen ook vanavond nog een fijne avond. Morgen misschien wel nog de nacht van het Limburgse Lied. Ook door is Omroep Venlo present. En we gaan ons opmaken inderdaad om eens lekker naar de stand te kijken. Want door zijn VV er wel heel erg prima vuur.
0: Tot de volgende week. Hoi je.
1: Hoi je. VVV Live.

0: Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
3: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
2: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: Nog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft drie nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om

naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Idee für dich.
1: Umruf Venlo.
2: Classics, Hits and Songs from the Region.
1: Umruf Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

is Omroep Venlo.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Omo Venlo.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken.

jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

hits. Classics, hits, and songs from the region. De klassiekers van toen, de hits van nu.

0: Louise Omrup Fenlo.
1: LOS News.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen.